0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Venite et audite.
3: Goedemorgen, beste luisteraars van het programma Venite et Audite. Vorig jaar heb ik al een keer een opname gehad met Evelina Borger over Paus Johannes Paulus II. Laten we daar nog een keer naar gaan luisteren. Heel veel luisterplezier.

0: Welkom beste luisteraars bij het programma Vignette et Audite op deze zondagnamiddag. Vandaag nemen Evelina Borger en ik u mee in het leven van Paus Johannes Paulus II. Welkom Evelina.
1: Dankjewel Trudy.
0: Van Paus Franciscus weten we nog niet of hij heilig verklaard gaat worden te zijner tijd. Maar wie zeker al heilig is verklaard, is Paus Johannes Paulus II. Trouwens, op dezelfde dag dat hij heilig werd verklaard, is ook Paus Johannes Paulus de 23e heilig verklaard. Is het waar, Evelina?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Paus Johannes Paulus II, ook daar weet jij, behalve over Pater Pio, ook heel veel van. Het was de man van het gezin. Hij zei ooit eens over zichzelf dat hij herinnerd wilde worden als paus van het gezin. Uit wat voor een gezin kwam hij?
1: Nou, hij kwam uit een gezin van 3 kinderen. Hij werd geboren op 18 mei 1920. Hij kreeg de naam Karel Jozef, benoemd naar zijn vader, Karel Senior, die een legerofficier was. Hij had een hele hoge functie. En ook naar heilige Carolus Borromeus. Zijn moeder Emilia heeft hem op de wereld gezet, eigenlijk tussen 5 en 6 uur 's avonds. Het was een mooie lentedag en het raam stond open. Op dat moment was haar man en haar oudere zoon waren in de kerk voor een speciale gebed voor moeder Maria. Majówki heet dat in Polen. En op het moment dat Karel ter wereld kwam, werd de litanie van Loreto gezongen. Later zei de verloskundige, ja, zo'n bijzondere bevalling heeft ze nooit eerder meegemaakt. Het was alsof de hemel hem ook toezong. Hè? En hij werd later natuurlijk ook een grote vereerde van moeder Maria. Hij was derde kind van Karel en Emilia. De oudste was Edmund. Tussen hen in is nog Olga geboren, maar zij heeft slechts 16 uur geleefd. En dat was op 7 juli 1916. Moeder Emilia wou daar eigenlijk nooit over praten. Dus we weten niet de doodsoorzaak ervan. Wat ook heel bijzonder is, Karel Wojtyła werd dus geboren tussen 5 en 6 uur in de middag. En exact 58 jaar later, rond die tijdstip, werd hij tot paus gekozen. En 3 jaar later, om 17 uur 19, werd hij neergeschoten. Dus hij had iets met die tijdstip.
0: Nou ja, en wij zenden uit tussen 5 en 6. Nou.
1: En wat zo bijzonder is eigenlijk, ja, hij stond voor het gezin. Karel Wojtyła heeft altijd gezegd, abortus mag niet. Hè? Hij was daar felle tegenstander van en tegen euthanasie. Maar ook hij vond dat het gezin hoorde te bestaan uit een vader en een moeder en kinderen. Hij is niet voor niks patroonheilig van het gezin. Maar ook zijn ouders waren felle tegenstanders van abortus. Want de gezondheid van moeder Emilia was zeer slecht. En de artsen hebben geadviseerd om abortus te plegen, om haar leven te redden. Dat wilde ze absoluut niet. En haar man ook niet. De arts die haar zwangerschap begeleidde, zei toen dat hij daarmee stopte. Dus toen gingen ze op zoek naar een andere arts die haar zwangerschap wel wilde begeleiden. Uiteindelijk is dus een gezond kind geboren, maar de gezondheid van de moeder ging steeds verder achteruit. Dus Karel, ja, in die 9 jaar dat hij zijn moeder heeft, in zijn leven heeft gehad, van zijn overleden op zijn 9e, lag zijn moeder toch wel heel veel op bed. Ze had heel veel last van haar hart en zo, maar toch heeft ze hem leren bidden. Zij heeft de basis gelegd en later zei hij ook dat hij van zijn moeder heeft leren lijden. Na het overlijden van moeder op 13 april 1929, dat was nog voor zijn eerste heilige communie, nam zijn vader hem en zijn broer Edmund naar Kowalia Zabrzydowska. Dat is een bedevaartsplek in Polen. En daar zei hij tegen zijn zonen, Vanaf nu is ze jullie moeder. Van hun vader leerde ze ook het gebed tot de Heilige Geest, die Carlo Fortuna toch elke dag bad. Hij vond het gebed tot de Heilige Geest zeer sterk. En ja, Lolek, zo wordt hij door zijn familie en kinderen genoemd, bad ook heel veel voor de schooltijd en na schooltijd in het kerkje tegenover het huis. Voor de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. 3 jaar na het overlijden van moeder Emilia overleed Edmond, de oudere broer van Karel. Hij was op dat moment verloofd met Jadwiga Urban. Ze hadden plannen om hun leven samen voor te zetten. Hij was arts, hij wilde een kinderarts worden. Maar op dat moment durfde niemand een patiënte te behandelen die rotvonk had. Want het was zeer besmettelijk in die tijd en waren geen goede antibiotica en zo. Maar hij deed dat dus wel. En 4 jaar later overleed hij. Hij
2: Ja.
1: was nog maar 26 jaar oud en dat was op 5 december 1932. Later zei Karel dat het overlijden van zijn broer een grotere impact op hem had dan het overlijden van zijn moeder. Waarschijnlijk omdat hij toen wat ouder was. Hè? Hij was toen 12. Nou ja, later zei hij dat het waar was. Hij bleef over met zijn vader. Maar zijn vader, die was altijd heel streng voor zichzelf, maar na het overlijden van zijn broer, van zijn kind en van de moeder werd hij dat nog meer. En vaak gebeurde het dat Karel wakker werd en hij zag dan zijn vader bij een olielampje knielend de hele nacht bidden. Dus ja, hij zei later was het een beetje de eerste seminarie voor hem thuis. Hoe zijn vader het geloof beleefde. Ze gingen ook elke dag samen naar de Eucharistie. En 5 jaar geleden, op 7 mei 2020, is de zaligverklaringsproces van de ouders van Carlo Fortuna geopend. Sommige mensen zeiden, ja, dat komt omdat ze de ouders waren van de paus. Maar dat is niet zo. Want ze waren grote voorbeelden voor velen, hoe ze... Ja, goed christelijk leven leiden. Hè? En moeder Emilia heeft haar leven ook geriskeerd om een kindje op de wereld te brengen.
2: Ja, nou ja, het zullen niet de eerste ouders zijn, want de ouders van Theresia van Lisieux, die zijn ook heilig verklaard.
1: En er is ook jaren sprake van een zaligverklaringsproces van broer Edmond. Dus over een tijdje hebben wij misschien ook een hele familie Votua. Die zalen heilig worden verklaard. Ja, dat zou mooi zijn.
2: Nou, als paus van het gezin zou het wel mooi zijn.
1: Ja, heel mooi. En de wens van moeder Emilia was dat één zoon priester zou worden en de ander een arts. En dat is ook zo gebeurd. Op een gegeven moment, toen Lolek volwassen was, ging hij Poolse literatuur en filosofie studeren. Ja, hij was gek op literatuur en hij was een zeer getalenteerde acteur en dichter. Het was een grote droom om een acteur te worden, maar begin tweede studiejaar werden de universiteiten door Duitsers gesloten, hè, van de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. Dus toen ging hij in een steengroeven werken en later in een sodafabriek om te ontkomen aan verplicht werk in Duitsland. Daar heeft hij 4 zware jaren hij had waar heel fysiek werk, zwaar fysiek werk deed, maar het heeft hem gevormd en hij leerde daar heel interessante mensen kennen. Ja, en in de oorlog op 18 februari 1941 overleed ook zijn vader. Dus toen bleef hij helemaal alleen achter. En in die tijd ontstond het verlangen om priester te worden. Maar dat mocht eigenlijk niet van de Duitsers. Dus in 1942 trad hij toe tot een geheim seminarie. Hij ging wel door met zijn werk in de fabriek. En hij zei tegen niemand, omdat het natuurlijk gevaarlijk was. Hij kon doodgeschoten worden door de Duitsers. Later, toen zijn vrienden achterkwamen dat hij voor priester studeerde, vonden ze het jammer van zijn artistieke talent. En ze probeerde hem te overtuigen om het niet door te zetten, maar hij zei, ja, het moet er wel van. Hij zag de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Hij was ook met heel veel Joden bevriend, dus hij zag wat er allemaal gebeurde. Heel veel vrienden van hem werden vermoord, moesten naar concentratiekampen en zo. En
2: Ik weet dat hij zelfs in zijn jeugd had hij al veel vriendschappelijke contacten, hè, met de Joodse
1: ja,
2: gemeenschap.
1: klopt. Ja, heel veel. Vandaar in Wadowice, waar hij is geboren, waren heel veel Joden. Maar heel veel mensen, heel veel van zijn vrienden bleven tot aan zijn dood ook met hem bevriend. Dus toen hij een paus was in het Vaticaan, kwamen de Joodse vrienden bij hem. Hij maakte geen onderscheid. Hij probeerde ook altijd als paus alle religies samen te brengen. En dat werd hem ook niet door iedereen in dank afgenomen. Maar nog even over zijn priesterroeping. Want ja, natuurlijk, die verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog deden iets met hem. Hij wilde mensen helpen. Maar hij ging in die tijd naar de bijeenkomsten van Rozen van Levend Rozenkrans in de kerk van de Salesianen in Krakau. Daar was een grote devotie voor Moeder Maria. En ze werden geïnspireerd door het boek van Heilige Grignion de Montfort, het traktaat van de ware devotie tot de Heilige Maria. En ja, dat bleef hem zijn leven lang inspireren. En die bijeenkomsten hadden een grote invloed op zijn priesterroeping. De Rozen van Levende Rozenkransen waren opgericht door Jan Tilanowski. Iemand ja, die een hele grote invloed had op Karel Wojtyła. Hij was degene die hem voorbereidde op zijn ware missie. Jan Tilanowski was een ambtenaar, maar hij ging uiteindelijk als klerenmaker werken bij zijn vader, want hij kon zo beter zijn leven inrichten. Hij kon zich zijn tijd beter plannen om elke dag naar de mis te gaan, om zijn leven volledig in gebed door te brengen. Hij leefde in ascese, dus eigenlijk ja, hij zag van heel veel dingen af. En ondanks dat hij geen theoloog was, vroegen de Salesiaanse priesters hem om een geestelijke leidsman te zijn van jongeren. En de priester zelf vroeg hem ook om advies, want hij was heel wijs. Een grote mysticus, zei Karel Wojtyła later, dat hij grote heilige, grote mysticus was. En dankzij Jan Tilanowski zijn 13 priesters eigenlijk ontstaan, waaronder dus Karel Wojtyła. Naast de bijeenkomsten in de kerk bij de Salesianen, organiseerde hij ook thuis bijeenkomsten. En daar las hij voluit boeken van Johannes van het Kruis, Teresa van Avila en Thomas van Aquino. En ja, toen ontdekte Karel dus de boeken van grote mystici van Carmel. En al sinds zijn tiende, sinds zijn eerste communie, droeg hij al een scapulier. Maar die boeken, ja, die waren een eye-opener voor hem. Vooral Johannes van het Kruis.
2: Je mag er dadelijk nog meer over vertellen. Maar je hebt ook wat liederen uitgezocht. Naar welk lied wil je gaan luisteren?
1: Naar Baraka. Baraka was zijn lievelingslied, heeft hij één keer in Polen gezegd, tijdens een van zijn 9 bezoeken aan zijn vaderland. En hij zei dat hij aan dit liedje moest denken toen hij de uitslag van het conclaaf hoorde. En het gaat eigenlijk over Jezus die op zoek is naar mensen, hè? Naar schaapjes. Dus dat was Paus Johannes Paulus II ook. Dus toen iedereen wist dat het zijn lievelingslied was, tijdens elk bezoek werd het gezongen. En dit liedje, daar hoor je hem ook mee zingen. En dan zeggen mensen toch van, zing je met ons mee? En na één couplet zegt hij dan, nou ja, is dat alles wat jullie kunnen? Alleen maar één couplet? Ik ken er wel meer. Dus die interactie is ook wel altijd heel mooi geweest met jongeren, met mensen.
2: Ja, zeker met jongeren. We gaan er naar luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. En Evelina en ik hebben het over Paus Johannes Paulus II. We gingen naar de theologie, zei hij daar. Hij las
1: Ja.
0: heel veel.
1: Ja, hij heeft het dus dankzij die klerenmaker met wie hij in contact had, Jan Tiranowski, ontdekte hij de heiligen van Karmel, zoals Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. Nou, hij was zo geboeid erdoor dat hij voor zijn doctoraat uiteindelijk ook Spaans ging studeren om de geschriften in het origineel te bestuderen. En met Jan Tiranowski had hij heel veel diepgaande gesprekken over het geloof. En ja, hij was eigenlijk degene die hem heeft gekneed tot een priester, tot een goede priester. Op dit moment is Jan Tiranowski trouwens eerwaardige dienaar van God.
0: Houdt in dat er een zaligverklaring gaande.
1: Ja, er zijn, ja, het is al ver in het zaligverklaringproces. Dus. Het kan zo zijn dat we op een dag zijn zelfverklaringen mee zullen maken. En ik denk dat Caravaggio vanuit de hemel ons toelacht. Van, hij is een mooie heilige, van, hij noemde hem altijd een verborgen heilige.
0: Oh,
1: Een
0: mooi.
1: hele grote. En er zijn heel veel verborgen heiligen, hè, op de wereld. We kunnen natuurlijk niet iedereen zalig of heilig verklaren. Maar sommigen worden dan uitgekozen. Ja, Caravaggio had ook ja, een grote devotie, of eigenlijk ja, een grote band met heilige broeder Albert, oftewel Adam Chmielowski, die eerst een schilder was en later een kapucijn werd. Hij gaf zijn artistieke leven op, hetzelfde wat Karel dus deed, voor zijn roeping. En de broeder Albert die ging armen en lijdenden helpen. Ja, de band met Karmelieten, ja, die was zo sterk bij Karel dat hij tijdens zijn studie theologie eigenlijk wilde toetreden tot Karmel. Maar kardinaal Sapieha zei tegen hem: maak eerst dat af waar je nu mee bezig bent, hè? Word eerst priester. Dus uiteindelijk is het nooit gekomen, van dat was niet de wil van God. Maar hij bleef altijd wel ja, warm hart toedragen aan Karmelieten en wat Paus Franciscus was, hè? Hij was een jezuïet, zo kun je toch wel bij Johannes Paulus II zeggen dat hij toch wel een beetje een karmeliet was. En eigenlijk ook toen hij de aanslag, er was een aanslag op zijn leven, toen vroeg hij ook om zijn scapulier om te blijven houden. En later na zijn overlijden zijn rechterhand in die tijd nog bisschop Stanisław Dziwisz, nu kardinaal Dziwisz, dat hij ook in scapulier is overleden, toen hij scapulier om had. Want het was zeer belangrijk voor Karel de Thewa.
0: Ja, want je zegt dat hij een aanslag, en jij doelt op de aanslag van 13 mei 1981, hè, gepleegd door de 23-jarige Turk. Maar bij de voorbereidingen zag ik dat er zelfs een tweede aanslag is geweest, alleen die is nooit openbaar geworden, maar kardinaal Stanisław Dziwisz.
1: Dziwisz, ja, nee,
0: Ja.
1: weet je, er waren eigenlijk 15 aanslagen op zijn leven.
0: 15.
1: 15, maar liefst 15. De meest bekende is natuurlijk op 13 mei 1981, wat je zei, hè? Dat gebeurde op Sint-Pietersplein, op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Hij
0: Ja.
1: zei later: zij heeft mijn leven gered. Hij is toen 4 keer geraakt, 2 keer in zijn onderbuik, in zijn rechterarm, in zijn linkerhand, en hij verloor 3/4 van zijn bloed. Nou ja, en het ging toen ook bijna mis, van in al die paniek, in al die haast, kreeg hij ook nog verkeerd bloedtype toegediend. En hij is daarna nooit meer echt hersteld. Hij bleef daar toch wel ja, hinder van ondervinden. Maar naast hem zijn toen ook nog 2 andere gelovigen geraakt, onder andere een non. En hij zei later zo van: ja, die Turk heeft wel op hem geschoten, maar moeder Maria heeft eigenlijk met de kogels omgeleid. En ja, hij heeft ja, de dader een paar dagen later vergeven. En 2 jaar later bezocht hij hem ook in zijn cel. En ja, diegene kreeg levenslang, maar in 2010 is hij uiteindelijk wel vrijgelaten. En wat ook toen triest was in die tijd. Zijn goede vriend, primaat van Polen en Stefan Wyszyński. Hij was dus hoofd van de katholieke kerk. Ze hadden een heel sterke band, ondanks dat zij een generatie verschilden, 19 jaar. Ze hebben allebei hun moeder op een jonge leeftijd verloren. Karel toen hij 9 was, Stefan toen hij 10 was. En ze hadden beide grote devotie voor moeder Maria. En ze werden allebei ontzettend tegengewerkt door de communisten. Hè? Van, toen Karel Wojtyła priester werd, hebben het afgeluisterd, geschaduwd. Er werd ook afluisterapparatuur in zijn biefstoel gezet. Dus dit had eigenlijk ook Stefan Wyszyński. Hè? Op Karol Wojtyła was dus een aanslag gepleegd, maar Stefan Wyszyński werd steeds door communisten in afzondering gezet. Hij mocht geen contact hebben met gelovigen, jarenlang. En daarnaast had je nog Jerzy Popiełuszko, waar we vorig jaar een uitzending over hebben gemaakt, die priester. Hij is dus gemaakt werd en ook vermoord door de communisten. Maar in die tijd toen Karol Wojtyła na zijn aanslag in het ziekenhuis was, was Stefan Wyszyński ernstig ziek. Ze hebben nog telefonisch contact afscheid kunnen nemen, maar hij overleed. Dus hij kon niet bij zijn uitvaart zijn. Dat vond hij toch wel heel erg. Ze gingen ook wel eens samen op zomerkamp met jongeren en zo. Daar waren ze heel toegankelijk. En Karol Wojtyła, toen hij priester werd, en dat was eigenlijk op 1 november 1946. Sinds die tijd, als hij contact had met jongeren, op zomerkamp, dan zei hij: noem mij maar oom of zo. Hè? Want dat is gebruikelijk om in Polen iemand oom te noemen en niet jij hè, en bijnaam. Dus ze waren allebei goed met elkaar bevriend. En later zei ook Karol Wojtyła zo van: dankzij de primaat van Polen hebben jullie een Poolse paus. Want hij was degene die mij tijdens het conclaaf heeft overtuigd, mocht ik verkozen worden om het te accepteren. Dus
0: Ja,
1: wat ik nog wilde zeggen.
0: je had het over de jongeren. En een belangrijke uitspraak, zeg maar, die de paus gedaan heeft, paus Johannes Paulus II hebben we het dan over. Hij zegt op een gegeven ogenblik tot de jongeren: een oproep aan vooral jongeren om hun verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes en niet te wachten om iets goed te doen of te veranderen. Nou, wees niet bang. Dat is natuurlijk ook een van zijn uitspraken. En oorlog. Maar daarvan zegt hij: oorlog is altijd een nederlaag voor de mensheid. Herken je de uitspraken, denk ik wel, of niet?
1: Ja. En ook dat wij moeten meer van onszelf verlangen. Wij moeten niet kijken wat mensen van ons verlangen, maar wij moeten zelf meer van ons verlangen, hè, op geestelijke vlak. Hè? Dat heeft hij ook van zijn vader geleerd. Ja. Weet je wat ook zo bijzonder is? Hij had een grote devotie voor moeder Maria. Maar zij was degene eigenlijk die ook wel een teken gaf. Ze gaf eigenlijk de macht van het kerk aan hem. En dat was op 15 augustus 1963, tijdens de kroning van het beeld van Onze Lieve Vrouw in Ludmisch, door kardinaal Stefan Wyszyński. Toen viel de scepter uit de hand van Maria. En Karol Wojtyła heeft hem toen opgevangen. Dus dat wordt altijd als een teken in Polen gezien. Maria geeft hem macht aan hem over. Hij was trouwens de jongste Poolse hulpbisschop van Krakau ooit. Hij was toen nog maar 38 jaar oud en dat was op 4 juli 1958. Ja, in die tijd gaf hij ook nog les in katholieke sociale ethiek op universiteit. Ja, hij was altijd heel toegankelijk voor mensen, voor velen. En ja, na zijn priesterroeping ging hij nog 2 jaar lang filosofie studeren in Rome en ook Spaans, hè, om de teksten van Johannes van het Kruis in het origineel te bestuderen.
0: Ja, je wil nog heel veel vertellen, maar we moeten er echt even uit voor muziek. Jij hebt nog een lied uitgezocht.
1: Ja, dat is
0: Waar gaan we naar luisteren?
1: Twoje miasto, Wadowice. En dat werd hem elke keer toegezongen als hij terugging naar Wadowice, waar zijn geboortehuis was, waar een museum van is gemaakt met zijn spulletjes. En tegenover heb je de kerk waar hij zijn eerste heilige communie had, doopsel en noem maar op.
0: We gaan er naar luisteren.

0: We hebben weer geluisterd naar mooie muziek. Dankjewel voor het uitzoeken, Evelina. We hebben het over paus Johannes Paulus II. Het was de eerste Slavische paus.
1: Ja, voor het eerst in hele lange tijd van Battistit Italianen gekozen tot paus werd hij het. En hij is eigenlijk verkozen tot paus 14 maanden voor mijn geboorte. En ik wist niet beter van, ik leefde in die tijd nog in Polen en overal waar ik kwam was een afbeelding. In elk huis, in elk kerk. Dus ik dacht, ja, de paus hoort Pools te zijn. Totdat mijn oma op een dag zei, dit is echt heel bijzonders. Voor het eerst hebben wij een Slavische paus en dat zal ook voor het laatst zijn, zei ze. En ja, elke keer als hij in Polen kwam op bezoek, hij werd ontzettend tegengezeten door communisten, dus die hielden het tegen. Ze wilden ook inspraak hebben op zijn hobby's, maar hij was nooit bang. Hij zei wat hij wou. En ja, dan stond iedereen buiten en de ramen van de woonkamer, die waren versierd met afbeeldingen van Jezus, Moeder Maria, kaarsen, bloemen. En ja, zijn gebed was zo bijzonder. Van elk programma, elk bezoek was tot minuut toe gepland. Dus hij ging meestal op elke dag naar twee plekken. En op 4 juni 1997, tijdens zijn ene laatste bezoek aan Polen, toen ging hij naar Kalisz, naar de basiliek van Heilige Familie. Van Heilig Jozef daar. En hij zou de mis lezen. Buiten stonden echt duizenden, duizenden mensen. Binnen in de kerk ook duizenden mensen. En miljoenen Polen die zaten voor televisie. Maar wat doet hij? Hij gaat niet naar het hoofdaltaar. Nee, onverwacht gaat hij naar een zijaltaar. En hij gaat daar knielen en bidden. Zijn handen voor zijn gezicht. En hij bleef bidden. En bleef bidden zo 30, 40 minuten. En het bleef muisstil. Binnen de basiliek, buiten de basiliek. En hij werd toen aan kardinaal Givius, toen de tijd nog bisschop Givius, gevraagd. Ja, wat moeten wij doen? Hè? Geef hem maar seintje dat we dan moeten gaan. Nee, nee, zei hij. Als hij bidt, mag hij absoluut niet gestoord worden. En dat was zo'n unieke televisie van ook de commentatoren, hè, die altijd zeggen wat er gebeurt. Die bleven ook maar stil. En ja, om te zien hoe diep hij in gebed was verzonken. Dat was zo bijzonder. Ondanks dat er miljoenen mensen op hem wachten, het boeide hem niet. Hij bad. En vaker hadden ze ook wel de bisschoppen kardinalen dat als ze ja, missen hadden, van vaak doe je een plechtige missen best wel lang.

0: En dan zijn ze daar ook van tevoren. Dus na zo'n mis hebben ze behoefte om iets te drinken, te eten. En dan was elke keer Karel Wojtyła als paus zoek. En dan bleek hij altijd in een kapel te zijn. Want hij bad veel voor het Heilige Sacrament en dan vaak liggend op de grond in kruisvorm.
1: Ja.
0: Dus ja, dat vond ik heel bijzonder. Hij was trouwens ook een exorcist in Rome. En vaak ook, ja, eigenlijk na zijn overlijden, roepen exorcisten hem vaak als voorspreker. En de duivel is dan laaiend. En een exorcist heeft wel eens gevraagd: ja, waarom reageer je zo op Karel Wojtyła? En toen zei hij vanwege twee dingen. Ten eerste, hij liet de communisme in Europa omvallen. En ten tweede, hij heeft heel veel jongeren uit mijn handen gerukt. Dus ja, dat was wel bijzonder. En ja, hij had een grote inspraak tijdens het Tweede Vaticaans Concilie tussen 1962 en 1965. Hij was voor vernieuwingen, maar wel dat de kerk authentiek zou blijven. En toen hij naar het conclaaf ging in Rome, het was alsof hij dat aanvoelde, dat hij tot paus zou worden gekozen. Van, hij nam afscheid, anders dan andere keren, toen als hij ergens naartoe ging van zijn vrienden. Maar hij ging toch in oude versleten schoenen in een oude sultan. En ja, hij had ook de gewoonte om vaak zijn spullen weg te geven. Hij was helemaal niet materialistisch ingesteld. Hij was toch wel heel nederig. Ja, ik wil nog even terugkomen, Trudy, op ja, die aanslagen. Hè, van, er waren maar liefst
1: Ja.
0: vijf pogingen. Maar de tweede was eigenlijk, ik moet nog even teruggaan naar de eerste aanslag. Van de kogel die uit zijn lichaam was gehaald, heeft hij exact 1 jaar later ja, naar Fatima gebracht. Van, om moeder Maria van Fatima te bedanken dat ze zijn leven redde. En dat werd in het kroontje gezet. En 3 jaar later heeft hij de riem die om zijn wit gewaad, om zijn soutane was. En waar ook een kogel doorheen was gegaan en bloedvlekken waren, heeft hij naar de Zwarte Madonna in Częstochowa gebracht, naar de koningin van Polen. Maar tijdens die mis, exact 1 jaar na zijn aanslag in Fatima, in Rome, toen hij in Fatima was, toen hij richting het altaar liep, kwam er een Spaanse priester, Juan Fernández Cron, die hem niet als paus erkende. Hij vond het niet goed dat hij alle religies samen probeerde te brengen. En hij heeft hem toen met een grote mes met een bajonet neergestoken. En de paus deed alsof niks aan de hand was. Hij heeft de hele mis gelezen en zo. En pas later bleek dat hij gewond was en hij moest behandeld worden. En
1: Ja.
0: dat heeft Stanisław Dziwisz later in het boek Świadectwo, oftewel Getuigenis, geschreven. En daar is ook een documentaire over gemaakt. En die heb jij volgens mij gezien, Trudy.
1: Nou ja, maar jij zei er waren maar liefst 15 aanslagen. Ik vond het al bijzonder dat ik die tweede vond.
0: 15 pogingen, zeg maar. 15 pogingen.
1: Pogingen, ja.
0: Sorry, ik heb me niet goed geuit.
1: Afgelopen.
0: 15 pogingen, waarvan wel twee gelukt waren. Zeg maar. Maar goed, hij heeft het gelukkig overleefd. Wat natuurlijk heel bijzonder is, ja, zijn band met Pater Pio. Toen hij nog in Rome studeerde, filosofie, had hij de kans om naar San Giovanni Rotondo te gaan. En dat was in april 1948. Hij ging met meerdere priesten daar naartoe. Hij woonde de mis bij van Pater Pio. Later heeft hij gezegd, geen enkele mis heeft zo'n indruk op hem gemaakt als die Pater Pio heeft gecelebreerd. En hij ging ook bij Pater Pio biechten. En daarna had hij een kort gesprek met hem. Later werd veel gezegd dat ja, Pater Pio hem had voorspeld dat hij later de toekomstige paus zou worden, maar dat er bloed op zijn pontificaat zou zijn, hè, dus een aanslag. Nou ja, Paus Johannes Paulus II heeft het altijd ontkend. Ook Stanisław Dziwisz heeft het altijd ontkend. En Karel Wojtyła zei dat het enige wat hij aan Pater Pio heeft gevraagd was welke van zijn wonden het meest pijn deed, van stigmaten.
1: En wat was het antwoord?
0: Nou, Pater Pio hebben gezegd de rechter schouderwond, waarvan eigenlijk niemand afwist, die niet eens werd verzorgd. En eigenlijk pas 3 jaar na zijn overlijden in 1971, toen broeder Modestino de cel van Pater Pio ontruimde, zag hij op zijn nachthemd allemaal bloedvlekken op die rechterschouder. Maar Karel Wojtyła, die wist dat dus al in 1948 als enigste. Maar ja, die speculaties kunnen wel waar zijn, dat hij wel heeft voorspeld dat Karel Wojtyła paus zou worden. van twee hele betrouwbare geestelijke kinderen van Pater Pio, Giovanna Petita Rizzani en Dina van God, professor Enrico Medi, die hebben laten verklaren dat ze bij het gesprek aanwezig waren en dat Pater Pio dat wel degelijk heeft voorspeld, maar dat Italiaans op dat moment van Carlo Wojtyła niet zo goed was, dat hij het waarschijnlijk niet heeft meegekregen.
1: Ah, zo.
0: Ja, maar Pater Pio, ja, die bleef toch wel een bijzonder band met Pater Pio houden. En in november 1962 heeft hij een brief geschreven aan hem met het verzoek om zijn goede vriendin, professor arts Wanda Putawska, die ongeneeslijk ziek was en ze had kanker. En ze was moeder van vier kinderen. In de Tweede Wereldoorlog is ontzettend. Ja, mishandeld. En er waren heel veel medische experimenten op haar gedaan in een concentratiekamp in Ravensbrück. Ja, hij hoopte dat Pater Pio haar zou kunnen genezen. En toen Pater Pio die brief kreeg, toen zei hij tegen zijn medebroeder: hem mogen wij niet weigeren. Schrijf maar terug dat er voor deze intentie gebeden zal worden. En bewaar deze brief goed, zei hij nog bij. Dus ik denk wel dat hij wel degelijk wist dat hij de latere paus zou worden. Nou ja, een korte tijd later kwam weer een brief naar San Giovanni Rotondo van Carlo Wojtyła, waarin hij bedankte voor genezing van Wanda.
1: Was dat ook het wonder wat erkend is, zeg maar, bij zijn heiligverklaring? Nee, dat waren twee andere wonderen. Ik weet het, maar vertel.
0: Na zijn overlijden, ja. En Wanda ging in 1967 naar Pater Pio toe. En er was een grote mening altijd bij Pater Pio. Maar hij liep naar haar toe. Hij legde zijn hand op haar hoofd en zei: ja, het gaat niet goed met je, hè? Dus hij wist dat zij dat was. En de mensen vonden het bijzonder dat hij had aangeraakt. Het was alsof ze een levende reliquie was. Wanda Putawska was trouwens tot het eind van het leven van Carlo Wojtyła een hele goede vriendin van hem. Zij had heel veel invloed op zijn geschriften. Zij was zelf ook erg pro-life en schreef daar heel veel boeken over. En ze werd uiteindelijk bijna 102 jaar oud. Ze is
1: Oh,
0: overleden op 24 oktober 2023. En tijdens het zelfverklaringsproces van Carlo Wojtyła is eigenlijk nog een derde brief van hem aan Pater Pio ontdekt van 14 december 1963. Eigenlijk 16 dagen voordat hij tot aartsbisschop van Krakau werd genoemd. En daarin verzocht Karel aan Pater Pio om van zijn apostolaat te bidden. Want hij ondervond heel veel tegenwerking. En hij vroeg hem ook om voor zieken en zo te bidden. En een van de laatste geestelijke kinderen van Pater Pio, die nog in leven is, heeft in zijn boek geschreven dat hij ooit met Carlo Wojtyła heeft gesproken en dat hij hem heeft gezegd dat de brieven die hij van Pater Pio heeft ontvangen altijd op zijn nachtkastje lagen. En Carlo Wojtyła was eigenlijk degene die zich flink heeft ingezet voor zalig en heiligverklaring van Pater Pio. En hij was ook degene die hem zalig en heilig verklaarde. Dus ja.
1: ja, het is een bijzondere man geweest. Ja, en de wonderen, daar kan ik wat over zeggen. Het eerste wonder, dat was van de genezing van zuster Marie Simon-Pierre in Frankrijk. Het was een Franse non en lid van een orde. En zij leed aan de ziekte Parkinson. En daar leed de paus natuurlijk zelf ook aan, hè?
0: Ja, het was zo mooi om te zien hoe hij met het lijden omging. Want hij had, ja, sinds die aanslag was hij nooit meer zichzelf geworden. Hij had later ook nog tumor in zijn darmen, wat aardige tumor. Ja, hij had heel veel problemen met zijn gezondheid. En die Parkinson, die was natuurlijk afschuwelijk. Hij werd door sommigen ook belachelijk gemaakt, hè, dat hij trilde. En ik weet uit ervaring van een dierbaar iemand van mij, die leed er ook aan hoe zwaar het is. Wat voor ernstige ziekte de ziekte van Parkinson is. Maar hij ging daar zo moedig mee om en hij ging door met zijn werk. Ondanks dat sommigen zeiden: nou ja, zie je vanaf, hè? Je kan terugtreden. Maar hij zei: nee, van het kruis hoor je niet af te stappen.
1: Nee. Maar dat is dus mooi. Dus die zuster die werd genezen. Hè? Ze kon weer normaal bewegen, werken en had geen symptomen meer. Dat was Parkinson. En het tweede wonder, jij had het net over de handen opleggen op het hoofd, maar er is ook een genezing, dat was dus het tweede wonder, van Floribeth Mora Diaz. Als ik het goed uitspreek. En zij had een hersenaneurysma. En wat is een aneurysma? Dat is een heel groot verwijderd bloedvat. Als dat springt, dan ga je dat niet meer navertellen. Maar zij is daarvan genezen op voorspraak van Paus Johannes Paulus II.
0: Maar ik weet ook dat heel veel mensen tijdens zijn leven ook, die bij hem kwamen op audiëntie, die hij heeft aangeraakt, die werden ook wonderbaarlijk genezen.
1: Oh.
0: Niet enkel na zijn dood, maar ze kijken natuurlijk altijd bij een zalig en heilverklarend proces naar wonderen die na het overlijden van die dienaar van God gebeuren. Maar tijdens zijn leven heeft hij ook meerdere malen mensen genezen. En ja, hij had ook een voorspelbare gave. Van kardinaal Jozef Ratzinger, hè? Die wilde aftreden eigenlijk. Hij wilde met emeritaat rond zijn 75ste, van hij wilde graag boeken schrijven. Maar toen heeft hij hem echt ja, verzocht om niet weg te gaan. Alsof hij wist dat hij later de volgende paus zou worden.
1: Ah, zo. Oh, het uur is altijd zomaar weer voorbij, Evelina. Dus nu ook weer. Je had nog een lied klaargezet. Waar gaan we naar luisteren?
0: Dat is China Madonna. En dat gaat over de zware Madonna, de koningin van Polen. Wat ik nog zou willen zeggen, dankzij Karol Wojtyła hebben wij dus 1345 nieuwe zaligen en 482 heiligen. En hij heeft 14 encyclieken geschreven. Dus hij heeft heel veel waardevolle dingen achtergelaten. En hij zei: leef niet in het verleden, leef niet in de toekomst, leef nu, leef vandaag.
1: Nou, daar zullen het wij mee moeten doen. En laten we aan onze Vader bidden voor onszelf, voor de luisteraars en voor iedereen die het nodig heeft. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Dankjewel, Evelina. Luisteraars, nog een hele gezegende zondag en heel graag tot de volgende keer.

0: TV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Het gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond.

0: AB Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Rond de kerk.

Goedemorgen allemaal, welkom bij het programma Kerk op Zondag van RTV 4. Vanmorgen kunt u luisteren naar een dienst vanuit de Oosterkerk te Bergentheim. Het is een dienst van de protestantse gemeente. Voorganger is dominee Evert Hoverheem uit Leusden. Organist is Maria Niemeyer. Deze dienst is opgenomen op zondagmorgen 30 augustus. Voor u allen een goede en gezegende dienst toegewenst.

Hartelijk welkom. Deze dienst wordt opgenomen door Radio Noos en wordt volgende week zondag uitgezonden in het programma Kerk op Zondag van 10 tot 12 uur. Ook de luisteraars van RTV4 en Radio Noos, van harte welkom in deze dienst. Voorganger vanmorgen is dominee Overheem uit Leusden en de organiste is Maria Nijmeijer. Het aanvangslied is vanmorgen Psalm 105, 1 en 2. Loof God de Heer. Namens de kerkenraad wens ik u hier in de kerk en thuis een goede, maar bovenal een gezegende dienst toe.

Onze hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde, de dieren en de mensen, het lucht en het land gemaakt heeft in liefde en trouw. Eeuwig blijft Hij trouw, want Hij laat nooit los wat zijn hand begon te doen. Genade voor jou, vrede voor u van God onze Vader, door Christus Jezus, de levende Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 105 was nog niet uit. We hebben de eerste twee verzen gezongen, nu de laatste twee, de verzen 17 en 18.

Laten wij bidden voor de nood van de wereld en voor onszelf. De ene aardbeving na de andere. De overstromingsramp in Nepal. De beelden zijn schokkend. In een oogwenk massaal mensenlevens weggevaagd. En wat kunnen wij doen behalve bidden en collecteren? Of is dat al veel? Goede God, wij krijgen de rampen de wereld niet uit en we maken het soms erger in plaats van beter. En daarom verlangen we naar uw nieuwe wereld, waar geen dood meer zal zijn, geen ongelukken meer plaatsvinden, niemand meer iets breekt en we eindelijk heel en samen zullen zijn. Maar zolang het zover nog niet is, geef ons de moed en de kracht om ons eigen aandeel in de nood en de schuld te benoemen, elkaar om vergeving te vragen, u om vergeving te vragen, de brokstukken van de moed weer bij elkaar te rapen en verder te zingen. Toch, ondanks alles, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Gods lof met gezang 218.

De moeders brengen de kinderen tot Jezus, zegt het versje. Maar waar de kinderenevendienst over gaat, is dat een vader probeert, heel bijzonder, dat een vader probeert zijn zoon naar Jezus te brengen. Maar Jezus is er niet. Die is uit het gezichtsveld verdwenen. Die is helemaal boven op de berg. En hij vraagt aan de discipelen: kunnen jullie mijn zoon beter maken? En dat kunnen ze niet. En daar moet de baas er dus zelf aan te pas komen. Die jongen is maanziek. De maan is veel belangrijker dan wij denken. Geen eb en vloed zonder de maan. En heel vroeger dacht men ook dat geestesziekten met de maan te maken hadden. En in het Engels heet een psychiatrisch ziekenhuis, als je het lelijk wil zeggen, nog steeds een lunatic asylum. Nog steeds naar de maan genoemd. Luna is maan, lunatic asylum. Is niet best als je daar naartoe moet. Het zoekplaatje in het verhaal: wie is er nu eigenlijk ziek? Die jongen of de discipelen? En daar gaat Jezus iets over zeggen. Wie is er nu eigenlijk ziek? De gewone zieken of de gemeente? Wie is er gezond in zijn ogen? Wie is er gezonden in zijn ogen? Nou, meer ga ik niet vertellen, want dan blijft er niks over voor de kindernevendienst. En ik ga het over iets heel anders hebben. Maar dit krijgen jullie alvast mee. Nou, dan is er een lied dat we gaan zingen. Dat staat op de Groot en Geweldig. En daarna moet er een kaarsje opgehaald worden en dan gaan jullie naar de nevendienst. Zo goed?

Je wordt al moe als je ernaar kijkt. Stel je voor dat je zo de psalmen zou moeten zingen. Maar toch leuk om naar te kijken. Het licht. We delen het licht. Veel plezier. Ik ben gewoon bij Genesis 1 begonnen. En Genesis is af en Exodus is af. En eindelijk zijn we in het beloofde land. En ik ben nu op de studeerkamer bij Jozua 4. Dat staat in geen enkel rooster, er wordt ook nooit over gepreekt. En toch is het een mooi verhaal. De Jordaan. Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de Heer tegen Jozua: kies nu 12 mannen, 1 uit elke stam. En zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan 12 stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar jullie vannacht zullen blijven. Jozua liet 12 mannen aanwijzen, 1 uit elke stam van Israël. En nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen: ga voor de ark van de Heer uw God de Jordaan in. U moet allemaal 1 steen op uw schouders nemen, 1 voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moeten ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan inging, het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. De mannen deden wat Jozua hen had gezegd. Ze haalden 12 stenen uit de Jordaan, 1 voor elke stam, zoals de Heer aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar het kamp en legden ze daar neer. Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag. De priesters die de ark droegen bleven in het midden van de Jordaanbedding staan, totdat de opdracht van de Heer die Jozua aan het volk had gegeven volledig was uitgevoerd in overeenstemming met wat Mozes hem had opgedragen. Het volk stak zo snel mogelijk over en toen iedereen aan de overkant was, trok ook de ark van de Heer met de priesters naar de overkant om weer voor het volk uit te gaan. Ook de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van Manasse trokken in slagorde voor Israël uit zoals Mozes hun bevolen had. De voorhoede van het leger, zo'n 40.000 man, trok nog voor de ark van de Heer uit ten strijde naar de vlakte van Jericho. Op die dag verhoogde de Heer het aanzien van Jozua bij de Israëlieten, zodat ze zijn leven lang ontzag voor hem hadden, zoals ze ook voor Mozes hadden gehad. De Heer zei tegen Jozua: zeg tegen de priesters die de ark met het verbond straks dragen dat ze uit de Jordaan komen. Op bevel van Jozua kwamen de priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen uit de Jordaan. En zodra hun voeten de oever betraden, hernam het water zijn loop en trad de rivier weer buiten haar oevers, zoals eerst. Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de 10e dag van de eerste maand en het sloeg hun kamp op bij Gilgal, iets ten oosten van Jericho. Daar richtte Jozua de 12 stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. Hij zei tegen de Israëlieten: wanneer uw kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, dan moet u hun het volgende vertellen. Israël is de Jordaan overgetrokken en wel over de droge bedding. Want de Heer, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgestoken, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd tot we er doorheen waren getrokken. Hierdoor zullen alle volken op aarde weten hoe machtig de Heer jullie God is en zullen jullie altijd ontzag voor hem hebben. Gezang 322.

en straks gezang 802. Door de wereld gaat een woord. De berg bracht een muis ter wereld. Dat is een uitdrukking die je gebruikt als mensen zich geweldig hebben ingezet voor een project, een startzondag, een gemeenteweekend, kerkbalans, het beroepen van een nieuwe predikant, noem maar op. Mensen hebben zich geweldig ingezet en dan valt de opbrengst, het resultaat valt toch tegen. Het is niet wat je ervan had voorgesteld. De berg heeft een muis ter wereld gebracht. En dat kan ook in de kerk. We mogen ook mislukken. Godzijdank. Het hoeft niet allemaal perfect. Maar dit verhaal gaat een beetje verder. Hier probeert een muis een berg ter wereld te brengen. Een volkje, niet eens zo groot, trekt door de rivier, niet eens zo breed, laten we zeggen de Overijsselse Vecht in de winter. Je kan er niet doorheen zwemmen en ook niet doorheen baden. Maar het is ook niet wereldschokkend. Het is nog niet de Nijl of zo, of de Mississippi. De Jordaan. En dan zegt Jozua erbij: die steenhopen die wij oprichten zijn een eeuwig teken. Ze zullen blijven staan opdat alle volkeren weten, moet je je voorstellen, alle volkeren van de hele wereld moeten weten dat jullie droogvoets daar doorheen getrokken zijn. En dan denk ik, nou, een beetje minder kan ook wel. Een beetje bescheiden. Nice Susan, zeiden ze in Groningen, waar ik gewerkt heb. Dim even een beetje. Een muis die een berg ter wereld probeert te brengen. Kijk, dat de piramiden nog blijven staan, dat kan ik me nog voorstellen. Maar twee hopen stenen, één natte hoop en één droge hoop. En alle volken van de aarde zullen ervan weten. Het wordt nog lastiger, omdat het ook over de nog niet geboren kinderen gaat. Wanneer uw kinderen later vragen wat betekenen die steenhopen. Maar vragen jouw kinderen nog. Je kunt je kind niet programmeren dat het deze vragen stelt. En dat doet oud. Want de ouderen hebben geleerd dat de vragen werden voorgeschreven in de catechismus: wat is uw enige troost in leven en sterven? En dat kon je dan opdreunen als je jong was. Dat leerde je op school. Maar je kunt de vragen niet meer voorschrijven. En de antwoorden helemaal niet. Dus de kinderen vragen, dan moet jij zeggen dat jij bij de uittocht uit Egypte was. Dat kan helemaal niet, want die hele generatie is uitgestorven in de woestijn, weten we. Maar dan moet jij zeggen, zoals de Heer voor ons het water heeft laten werken, zo heeft u voor jullie, ze waren nog niet eens geboren, maar ze waren nog niet eens geboren, zo heeft hij voor jullie de doortocht door de Jordaan gereed gemaakt. Maar je kunt je kinderen niet meer voorschrijven. En dat doet pijn, dat is ook een kwestie van sociologie. Mensen wonen niet meer hun leven lang in hetzelfde dorp met de mensen met wie ze naar school gegaan zijn. Ze vliegen uit. Ik kom uit een dorp dat vroeger helemaal niet bestond. Leusden. Dat is een nieuw dorp, de eerste Vinex-wijk van Nederland. Iedereen is import. Ja, dat voelt niet meer zo, want wij wonen er ook al 23 jaar. Dus we zijn echte Leusdenaren. Maar iedereen komt ergens vandaan. Maar zelfs in Bergentheim of Hardenberg, daar vliegen ze uit. Naar het noorden, naar het westen. De kinderen wonen overver.
en je vraagt naar je kinderen, maar niet te veel. Doe je nog wat aan je geloof en doe je nog wat met de kerk? Maar je weet dat je dat niet te veel moet vragen, want dan wordt het zeuren. En een zeurende kerk lokt ook niet. En als het niet meer lukt om met je kinderen over God te praten, dan moet je maar met God over je kinderen praten. Heel veel en heel intens. En zorgen dat je een goede kindernevendienst hebt. En goede kerk op schootdiensten. Alle middelen inzetten om de jeugd het verhaal te leren, dat ze niet allemaal verweet worden. Maar Jozua heeft makkelijk praten, dat hij zegt, wanneer uw kind u later vraagt, want zulke stabiele omgevingen hebben wij bijna niet meer. En dat is niet uw schuld. Dat is gewoon zo gekomen. Maar zeer doet het wel. Als wij het verhaal dan zouden moeten vertellen, met de beelden van Nepal nog vers op ons netvlies, dan zouden wij zeggen, in de bovenloop van de Jordaan heeft een aardverschuiving plaatsgevonden. Een stuk van de berg is in de rivier gevallen en het water is gestold achter de berg. De Jordaan droogde op. Als wij het verhaal zouden moeten vertellen, want ja, kies exact, dat is ons geleerd. En de wiskunde en de meteorologie en de nieuwsberichten. Als wij het verhaal zouden moeten vertellen, werd het een heel kaal verhaal. De Bijbel vertelt het heel anders. Het is een complete optocht, het is een liturgie, het gaat over priesters, het gaat over een ark. Het lijkt erop alsof God zelf zijn hand heeft opgestoken en het water tegenhoudt. Zoals bij de uittocht uit Egypte ook met een oostenwind de hele Rietzee werd drooggelegd. Wat is nou waar? Of kan het allebei waar zijn? Kan het waar zijn dat God zijn hand heeft uitgestoken en dat er een aardverschuiving plaatsvond? Kan het allebei waar zijn? Mag je ook een beetje door de dingen heen kijken? Als ik naar de paaskaars kijk, dan is dat gewoon een chemisch proces. Een brandende kaars is een chemisch proces. Maar dat is toch het hele verhaal niet? Als ik naar die paaskaars kijk, dan is dat de getuigenis van de opstanding van Christus en van het licht dat nooit verloren gaat en dat geen dood zal kunnen breken. Je kunt alles wel plat slaan met exact. Iemand vertelde dat bij het begrafenis van zijn ouders er in één keer, toen hij het woord moest voeren, een lichtstraal door de wolken naar beneden kwam. Ik had toen niet de moed om te zeggen, ja, er waren opklaringen voorspeld. Want dan sla je alles dood. Het was voor die iemand was het een teken, een knipoogje uit de hemel van God. Het was allebei waar. Opklaringen, licht en een knipoog van God, juist op het goede moment. Kun je met elkaar ook een beetje door de dingen heen kijken? Het is allebei waar. De dingen hebben een voorkant en een achterkant. En de oudere Israëlieten, die denken bij de Jordaan terug aan de uittocht uit Egypte. Hoe bang ze waren. Omdat Farao met al zijn manschappen achter hen aankwam. En de Heer was er met een volkkolom en een vuurkolom en die trokken voor hen uit en die gingen achter hen staan. En ze waren zo bang. En ze zeiden tegen Mozes, breng ons maar terug naar Egypte, want alles beter dan dicht. En dan staan ze bij de Jordaan. Alsof ze zelf die uittocht meegemaakt hebben. En ze zijn niet bang, er is geen wolkolom, er is geen vuurkolom. Want het beloofde land is in zicht de plek waar recht gedaan zal worden en vrede zal heersen. Het is vlak om de hoek.
Wolkkolom en vuurkolom zijn niet meer nodig. Op de 10e dag van de eerste maand moesten ze in Egypte het paaslam slachten. Op de 10e dag van de eerste maand moesten ze door de Jordaan heen trekken. Het boek Jozua legt een duidelijk verband. Je moet door het verhaal heen kijken. Het verhaal heeft een voorkant en het heeft een achterkant. Laat die voorkant dan maar rustig zijn, die uitverschuiving. Maar de achterkant is dat de Heere zijn volk naar het beloofde land toe leidt. En daar gebeurt wat. Ze laten het land van piramides en duisternis achter zich. Ze laten de woestijn achter zich. Ze hoeven niet meer doelloos te zwerven. Ze hoeven niet meer bang te zijn voor allerlei vreemdelingen. Ze krijgen een eigen plek. En ze trekken op de plek van het water dat altijd van boven naar beneden zal stromen. Ze trekken er doorheen. Dwars. Dwarsliggende mensen, dwarsdenkende mensen. Die zich niks aantrekken van stromen en stromingen. Maar ze hebben een stem gehoord, een visioen gezien en ze trekken rond. En de priesters staan op de gevaarlijkste plek, waar het water het eerst weer terug zal komen. Als het bovenstroms misgaat en de dam breekt, dan zullen de priesters als eerste met ark en al weggespoeld worden. En gisteren in het Nederlands Dagblad was er een commentaar van waar was God nou in Nepal. Hoe kan God dan nou toelaten dat duizenden mensen in één keer weggeslagen worden? En ik was met dit verhaal bezig en ik dacht, God is waar het water is. God zit niet boven in de hemel op een knop te duwen. Maar God is waar het water komt om de reddeloze mensen op te vangen en te bergen in zijn schoot. Voor hem zijn ze niet vermist. Voor hem is niemand vermist. God in de diepte, op de gevaarlijkste plaats, zoals Jezus op Golgotha ook in de diepte ging, op de gevaarlijkste plaats. En daarom zijn er mensen, dwarsdenkers, die niet steenhopen neerzetten, maar zelf levende stenen zijn. En die er dwars doorheen trekken, door de opinies en door de meerderheden, omdat ze een stem hebben gehoord van zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven, en zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden, en niet meer de brutale hebben de halve wereld, en niet meer ontwilst du nicht mijn broeder zijn, zo slak ik die den schedel ein, en niet meer je voorbereiden op de oorlog als je vrede wil. Maar een ander ideaal, een andere optocht. En iets daarvan wordt in Jozua 4 zichtbaar. Want er moet toch een plek zijn waar het anders gaat. Waar het anders kan. Waar niet de meeste stemmen gelden. Maar waar recht en gerechtigheid overeind blijven. En wij met elkaar gaan oefenen om dat neer te zetten. Iemand heeft ooit een liedje gezongen. Ik heb een steen in de rivier gelegd. Zoals in dit verhaal ook. Ik heb een steen in de rivier gelegd. En voortaan zal het water nooit meer zo stromen als vroeger. Nou, dat is zoeken naar de achterkant van de dingen. Hele preek in één zin. Probeer maar rustig achterstevoren te geloven. Amen.

Laten wij bidden. Wij zouden zo stomme graag, goede God, even om het hoekje willen kijken hoe de vork van uw voorzienigheid in de steel van onze geschiedenis zit. Wij zouden zo stomme graag even de verzekering willen hebben dat de mysterieën worden opgelost en de gordijnen opengaan. Maar het verdriet gaat er niet van over. En de slachtoffers worden niet weer levend. En de lege plekken worden niet gevuld. Al zouden wij alles weten, het maakt niet gelukkig. Al zouden wij precies weten waarom, het maakt ons niet heel. We blijven gebroken. Moeten wij anders kijken naar de diepte waar de priesters stonden, als eerste in aanmerking komen om weggevaagd te worden door het water? Moeten wij kijken naar de diepte in Golgotha waar Jezus stond, helemaal alleen, veroordeeld en verlaten van u en van mensen? En hij liep niet weg. De diepte is zo diep niet meer. Moeten wij luisteren naar diegenen die kunnen vertellen hoe God in de diepte van het leed bij hen was en hen door het lijden heen droeg? Moeten we zijn bij de getuigenissen van hen die overwonnen, die weer terugkwamen uit het dal en hoop hebben hervonden? Moeten wij verstand hebben van de hoogte of nu juist van de diepte, waar mensen gered en geborgen worden, hoeveel het er ook zijn, hoe plotseling de rampen ook gebeuren, niemand valt uit uw hand? Wij zouden zo stomme graag, maar alles weten maakt niet gelukkig. En in de diepte, dat weten we, worden de psalmen geboren en gezongen. In stilte bidden we voor de nood van de wereld, voor Nepal, voor onze eigen nood. Samen met de mensen thuis, samen met de wijde kring van mensen die volgende week meeluisteren, samen met miljoenen anderen bidden ook wij in onze taal en in onze tijdzone, zoals de Heer Jezus ons leerde toen hij voorging in gebed en zei: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan wordt er nu gecollecteerd voor Kijk en Actie, de eerste collecte, de tweede collecte voor het pastoraat, de uitgang voor het onderhoud van de gebouwen. En het kan ook allemaal via de PG Bergentheim-app. Dat is makkelijker dan je denkt. Ik weet dat een heleboel oudere mensen, dat is ook in ons in Leuzen zo, die zijn een beetje huiverig voor zo'n digitaal ding. Maar je kunt het niet kapot maken. Het herstelt zich altijd weer. Nou, de kinderen worden gehaald uit de nevendienst en uit de oppasdienst. En ons slotlied,
827 en ze zeiden bij de voorbereiding van deze dienst dat u dat niet kende. Maar kent u Psalm 12 dan niet? Want het is de melodie van Psalm 12. En misschien dat we dan aan Psalm 12 wat achterstallig onderhoud moeten doen. Maar het slotlied is dus, mensen, we zijn geroepen om te leven, lied 827, melodie van Psalm 12.

Ga heen in vrede en draag die vrede ook uit. Ontvang de zegen van de Heer. Wees zelf een zegen. Zegene u, zegene jou, de levende God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

In het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar een dienst van de PKN-gemeente in Bergentheim. Volgende week zondagmorgen kunt u op RTV 4 weer een dienst beluisteren. En straks na 12 uur kunt u luisteren naar het programma van het team Gewijde Muziek. Voor u allen nog een hele fijne zondag.

0: TV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonus van creatine neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op creatine neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Dit is RTV 4.
0: Glory Sound.

Een hele goede middag. Welkom bij Glory Sound hier op RTV 4. Mijn naam is Alida en ik zorg dat u elke zondag kunt luisteren naar een mix van prachtige christelijke liederen van toen tot aan nu. En vandaag mag ik u allen uitnodigen om weer eens te komen zingen in Hardenberg. Want zaterdag 12 september is er weer een samen zingen in de Hoftekerk. Muzikale medewerking is er van Herman Boerman, orgel, Brent Hulsbos, piano, Klaas-Jan Pullen, saxofoon en zang van Erik Breukelman en natuurlijk u samen met uw medemensen. Zaterdag 12 september in de Hoftekerk aan de Lage Doelen te Hardenberg, aanvang 19:30. De toegang is gratis, wel is er een collecte en deze is voor het goede doel het Vechtalhuis. En na afloop is er koffie of thee. En voor nu muziek. Ik wens u allen heel veel luisterplezier toe.

Soms is het beter je zegeningen te tellen dan je tegenslagen. En als je dat doet, word je steeds rijker. Wat ben ik rijk, Heer, dat ik nog mag leven en elke morgen weer ontwaken mag. Dat u ook mij een taak hebt gegeven, een opdracht om te doen hier elke dag. Wat ben ik rijk, ik zie uw zon nog schijnen, die alles in een gouden glans steeds zet, waardoor de zorgen soms wat gaan verdwijnen en ik weer op uw zegeningen let. Wat ben ik rijk, ik hoor de vogels zingen, de mussen kwetteren hier in de goot. Het zijn ontelbaar vele kleine dingen waarmee u ons zo heel veel vreugde bouwt. Wat ben ik rijk, gij geeft ons dagelijks eten. Ik dank voor nooddruft en voor overvloed. Help mij de dankbaarheid nooit te vergeten. Wat bent u, grote God, voor mij toch goed. Wanneer ik hoor van al die levensvragen, ben ik beschaamd voor elke liefdeblijk. Al geeft u mij dan ook een kruis te dragen, ik ben uw kind. Heer, wat ben ik

0: Zeker.
1: FM, DAB+, en online.
2: RTP 4.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Dit is RTV 4.

Zaterdag 12 september is er weer een Samen Zingen Hardenberg in de Hoftekerk. Muzikale medewerking is er van Herman Boerman orgel, Brent Hulsebos piano, Klaas-Jan Pullen saxofoon en zang is er van Erik Breukelman en natuurlijk van u allen tezamen. Zaterdag 12 september dus in de Hoftekerk aan de Lage Doelen Samen Zingen Hardenberg. Aanvang 19:30, de toegang is gratis. Wel is er een collecte voor het goede doel, het Vechdalhuis. En na afloop is er koffie of thee.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma BNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: Het opwekkingsuurtje met God.

0: Een hele goede middag, lieve luisteraars. Het is weer zondag. Wat heerlijk, het zonnetje schijnt. We hebben heel veel regen gehad de afgelopen weken. Maar het is ook wel lekker dat er even zon is. Natuurlijk is de regen belangrijk. En in het Bijbel staat ook de late regen en de vroege regen. Hoe gaaf is dat? Lieve mensen, het is het opwekkingsuurtje samen met God. Want zonder God, lieve mensen, dan kunnen we toch niks. Dan willen we ook niks. En gaan we ook niks meer doen. Want met God, dat is geweldig. Mijn naam is Marjolein. Ik doe dat samen. Samen met Erin, partners in Christ noemen we onszelf, hè Erin?
1: Ja, zeker. Wij zijn zeker partners in Christ. En wat fijn om hier weer te zijn vandaag. En ja. Het is altijd goed om bij God te zijn, maar ook met je broeders en zusters. En dat blijft niet altijd het makkelijkste, relaties. En daar hadden we het vorige week ook over en dat komt nu ook weer terug. Maar wel altijd het mooiste. Kijk, je kunt helemaal alleen op de wereld of op zo'n onbewoond eiland zijn. En dan ga je toch op den duur wel mensen missen. Ja. Maar soms als je mensen om je heen hebt, dan zien we ook vaak heel veel minpuntjes aan jezelf of aan een ander. En dan is het soms ook wel eens lastig. Ik had het vroeger altijd op school. Dan moest je samen een werkstuk maken en de een die deed helemaal niks en de ander wou allemaal dat. En het was allemaal moeilijk dat ik af en toe dacht, nou, als ik in mijn eentje ben, dan ben ik sneller. Maar het gaat niet altijd om de snelheid. Maar het mooie is ook als je dan samen met elkaar voor elkaar hebt, dan heb je samen ook heel veel meer lol gehad.
0: Zoveel meer. En lieve mensen. En lieve mensen, weet je dat God zoveel humor heeft ook. En wij zijn af en toe zo bezige bijtjes. En ik heb het ook even eerder dan mezelf. En je ziet het ook heel veel mensen. Of ze gaan heel hard rennen. Of ze zitten in de comfort seat, zeg maar. Of ze weten het zelf ook allemaal niet meer. Maar God heeft ook humor. En voor God bestaat tijd ook niet. Dat klinkt heel raar. Maar God is oneindig, lieve mensen. De Alfa en de Omega. En hij is één brok liefde. Liefde, liefde en nog eens liefde. En daar zijn we natuurlijk vorige week mee begonnen, liefde. En daar gaan we straks ook weer verder. Want wat is liefde? En wat bedoelt God liefde met liefde? En wat betekent zegenen liefde? En we zijn natuurlijk vorige week al een aardig stukje op weg gegaan. En vanmorgen kreeg ik een hele mooie vraag. We hebben een aantal WhatsApp groepen en ook wel bijbelstudie en bijbelschool. En één had een vraag vanmorgen en die gaan we straks ook even beantwoorden. Maar de vraag is dit, hij heeft al zijn antwoord gehad hoor, lieve mensen. Maar de vraag was dit van, wat in de Bijbel staat, vrees God. Maar er staat ook in Johannes van de volmaakte liefde drijft elke vrees uit. Nou, die gaan we zo beantwoorden, maar we gaan eerst een mooi lied doen.
1: Nou, dat is een leuke, want er zijn vaak veel vragen over. En we hebben het lied Are You Ready for a Miracle? Woehoe! Nou, ik wel. En wonderen kunnen groot zijn in je leven, maar ook klein. Ja. Ik had bijvoorbeeld van de week, hadden allemaal mensen toch wel wat hulp nodig. Dus dan had ik mijn hele agenda volgepland met afspraken. Wat eigenlijk helemaal niet kon, want daarna dacht ik, hoe ga ik dit ooit allemaal doen met mijn eigen dingen daar nog naast? En toen zei ik, sorry heer, ik heb ook niet met u overlegd, maar ik vond het sneu, dus ik heb maar gewoon tegen iedereen ja gezegd. En vervolgens, diezelfde dag, krijg ik een appje. Ja, sorry, ik kan niet, want. Ik kan ook niet, want. Ja, sorry, deze afspraak gaat ook niet door. En toen dacht ik, hey, mijn hele agenda is ineens leeg. En ik heb nog niet eens eigenlijk echt u gevraagd voor een oplossing. Ik heb u wel vergeving gevraagd dat ik buiten u omging. En ook dat zijn wonderen. Dan zit ik daar alleen maar met stomheid geslagen. Dat ik dacht, wauw, u bent ook geniaal. Are you ready for a miracle?
0: Yes!

0: Are you ready for
1: yes,
0: a miracle?
1: I am.
0: Yes, we are. Als je nou nog even in slaap was gevallen, ben je nu waarschijnlijk wakker. Wakker om te horen wat God allemaal te vertellen heeft. En weet je wat het is, lieve mensen? Are you ready for a miracle? Elke dag. We zijn elke dag verlang ik ernaar om een wonder te zien. En iedereen denkt, oh, het wonder van dit en dit en dat. Maar ook die kleine wondertjes. En als je een vlindertje ziet, een paars vlindertje, wat je niet heel vaak ziet. Een ander, en die prachtige dieren allemaal. En op dit moment passen we even op, een extra hond. En die geeft ook zoveel liefde. En als je dan kijkt naar zo'n prachtige hond, die is onvoorwaardelijke liefde, lieve mensen. En dat is God ook. God geeft jou onvoorwaardelijke liefde. Alleen wij accepteren dat niet altijd. Nee. En dat is ook die vraag van vanmorgen. En ik zal letterlijk voorlezen wat de vraag was. En ook wat ik mocht antwoorden daarop. En de vraag was inderdaad, even kijken. Er was vanmorgen een vraag. En hij heeft het even in het Engels gedaan. Why are we told to fear God? And then we are told that the one who fears is not made perfect in love, and perfect love drives out of fear. Oké. Dat betekent dus dat de vraag is, waarom moeten we bang zijn in principe voor God? Omdat er zoveel, we moeten hem vrezen. En dan zegt deze persoon, maar ik ken hem helemaal niet zo, want voor mij is hij liefde. Daar heb ik dit op geantwoord. Het betekent dat wij respect en eerbied, en Eren heeft het later aangevuld, ontzag moeten hebben. Hem niet voor granted moeten nemen. Mensen zien God soms als vanzelfsprekend. Hij is vol liefde, maar heb wel respect voor hem, zoals een goede vader. En hij is de beste. Ik zal nog een keer nog verder uitdiepen. Het gaat hierom. Je hebt de relatiekant en de samenwerkingskant. De relatiekant, hij is jouw papa, hij is jouw vader, hij is jouw alles. Hij heeft jou gemaakt en samen met de Heilige Geest. Maar hij is jouw echte papa, echt jouw vader. En in die, hij is niet je maatje, hij is niet je vriendje. Hij is niet je knikkervriendje, hij is niet je uitgaande vriendje. Nee, hij is jouw vader en daar heb je respect voor te hebben. Dat is die relatiekant is prima in orde. Dan gaan we samenwerken met elkaar, want daar is ook een probleem. Op het moment dat God dus vraagt aan jou, bijvoorbeeld, wil jij voor mij dat of dat doen? En jij zegt nee, dan ben jij eigenlijk onbeschoft. Ik ga duidelijk zijn net hoor. Maar dan ben je eigenlijk brutaal. Want God wil met jou samenwerken. Als je dit vraagt, als God dit vraagt, Marjolein, Eren, zou je dit willen doen? En je zegt, vader, ik zie het nog niet zitten, sorry. En dan is jij echt niet boos. Maar als jij bijvoorbeeld die baan hebt geaccepteerd, dus je bediening, en je zegt, ja vader, ik ga het doen, dan verwacht hij ook dat je het doet. Mag je fouten maken? Oh, echt wel. Maar daar gaat het niet om. Als we kijken naar de tekst in het woord van God, dat staat in Johannes, dus de brief van Johannes, en dan Johannes 4, vers 18 tot en met 19. Dus dat is de eerste brief van Johannes, 4, vers 18 tot en met 19. Er staat, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Oké, wat betekent dit nou precies? Dit is de NBG trouwens, lieve mensen. Misschien heb je thuis wel het boek of herzien, geen probleem. Als het maar wel in deze strekking staat. Moment dat God wat aan mij vraagt. Marjolein, wil je een radioprogramma maken samen met Eren? Ja, dat wil ik wel. En zitten we hier een radioprogramma te maken? Ja, dat doen we dan. Hoe gaan we dat doen? Met plezier? Nou, we hebben altijd heel veel plezier. Omdat we heel dankbaar zijn dat God ons dan de woorden geeft die we mogen spreken voor jullie allemaal, de luisteraars. Ga ik nou morgen en klagen? Oh, Eren, ik heb helemaal geen zin. Oh, Eren, waarom gaan we? Hebben we dat radioprogramma nog? Nee, dat is morgen en klagen om niets. Deze baan, deze bediening hebben we mogen ontvangen. Die mogen we nu doen. Hoe dankbaar is dat toch, Eren?
1: Ja, dat is zeker zo. Kijk, dat is ook respect hebben voor. Kijk,
0: amen.
1: Hij is ook jouw Heer.
0: Ja.
1: Hij is ook God. Hij bepaalt alles. Maar hij heeft ons onvoorwaardelijk lief.
0: Ja.
1: Hij heeft alle liefde voor ons, zoals een vader jou hoort lief te hebben. Maar hij heeft ook alle macht tegelijkertijd in handen. En als wij van die ongehoorzame kinderen gaan zijn, dan komen we niet over dat we echt hem lief hebben.
0: Ja.
1: Als we de hele tijd gaan doen, ik wil gewoon lekker doen wat ik wil. Ik heb geen zin om u te volgen. U bent ook stom. Waarom doet u niet dit voor mij? Waarom heeft u nog niet dat gedaan voor mij? Waarom heeft u dit nog niet opgelost? Dat is niet respectvol. Als je hem lief hebt, dat is Gods hoogste gebod. Heb hem lief boven alles.
0: Amen.
1: En je hebt dan ontzag en respect voor hem, dan ben je met diepe ontferming ook voor hem bewogen. Ook voor de dingen wat hem beweegt, ook waar zijn hart naar uitgaat, ook voor de gebrokenheid die hij ziet, waar hij graag wil dat we mogen helpen zijn koninkrijk te bouwen. Ja. En heb je respect voor elke taak, elke vezel, al is het koffie zetten, als het een toilet schrobben, als het mest bij de paarden weghalen, wat wij doen, weer worstelen met onkruid. En alles wat je doet, doe je ter eer en glorie van zijn naam. En uit diep ontzag en respect voor wat hij heeft geschapen. Dit is zijn schepping, waar wij over mogen regeren samen met hem. Dan mogen wij daar ook vol liefde, vol ontzag, vol passie mee bezig zijn. In plaats van dat we iedere keer denken, dat is ook niet leuk. Nou, als mijn man iedere keer, als ik hem iets vraag voor mij te doen, al is het de vuilnis opruimen, als het mij even helpen met iets, denkt, loop je weer te zeuren. Moet ik weer wat voor je doen? Hier heb ik ook geen zin in. En hij gaat weer gamen, dan voel ik me niet geliefd. Dan voel ik me niet gezien. Maar als hij dan zegt, oh, waar kan ik je mee helpen, schatje? Wat kan ik even voor je doen? En hij gaat vlieren fluitend met zo'n fluitje, gaat hij hup de vuilnisvak voor mij wegbrengen. Weet je, dat is ontzag. Dat is respect. Dat is liefde. En God vraagt diezelfde samenwerking voor ons met hem.
0: Ja, dat is ook de wil van God, lieve mensen. De wil van God bestaat eigenlijk uit 12 punten. En één daarvan is Filippenzen 2, vers 14. Ik ga je bewust die tekst even geven. En daar staat, doet alles zonder morgen of bedenkingen. En dat is ook wat God van ons vraagt. God vraagt van ons, doe alles in liefde. En 1 Korinthe 13, de liefde, daar zou ik wat onderwijs over geven, vorige week ook. 1 Korinthe 13 kent bijna iedereen wel. En dat gaat alleen maar over liefde. Heb je alles, heb je de liefde niet, lieve mensen, dan heb je helemaal niets. De zegende liefde. En vorige week heb ik het huwelijk mogen uitleggen. Wat is in een huwelijk? Wat is de zegende liefde? Kijk, de wereld maakt het huwelijk soms heel niet echt fantastisch. En scheidingen zijn aan de orde van de dag. Maar wanneer wat God samenbrengt, dat wil God ook samenhouden. En voor eeuwig, lieve mensen. Het moment namelijk dat jij je ja-woord geeft aan elkaar, maar vooral voor God, dan betekent dat je eeuwig blijft leven, dus man en vrouw. En alles wat op deze aarde gebonden is, ook dit huwelijk, dat is verzegeld met twee fantastische ringen. En dus dan heb je een verbond gesloten met God de Vader, maar ook met man en vrouw. Ja, ik zeg heel duidelijk man en vrouw. Dat is het verbond wat God heeft ingesteld. Dan ben je voor eeuwig bij elkaar. Ja, natuurlijk zijn er uitzonderingen. Dat is altijd zo. Dat is ook in de Bijbel. Als je kijkt naar David, noem maar op. Dat zijn echt wel uitzonderingen, lieve mensen. Maar wat God heeft ingesteld, dat is voor eeuwig. Ik mocht in de super fantastische mogelijkheid zijn om eer en haar man te mogen inzegenen. Dat vond ik nog steeds en dat vind ik nog steeds zo mooi dat ik dat mocht doen. En toen zei ik van tevoren, maar ik ga niet zeggen tot de dood jullie scheidt. Toch, Erin?
1: Nee, dat wilden wij ook niet, want ik trouw mijn man voor eeuwig.
0: Amen.
1: En niet totdat ik hier mijn laatste adem uitblaas en dan is dat voorbij of zo. Ik wil voor altijd en eeuwig bij hem blijven.
0: No!
1: Maar dan wil ik dat ook uitspreken en dan wil ik ook die zegen op ons huwelijk op die wijze.
0: Ja, lieve mensen, er is zoveel meer te vertellen. Maar we gaan eerst nog een mooi lied en dan komen we terug met meer liefde. Ja.
1: We hebben opwekking 642, de rivier. En de rivier, daar gaan je voeten dansen. En waarom? Omdat de rivier is de stroom van leven van de Heilige Geest. En vanochtend was ik even vermoeid en toen zei ik, Heer, Heilige Geest, vroeg ik in dit geval, ik ben wat van uw levende water nodig. Even zo'n heerlijke verfrissing. En dan ga je voeten weer dansen. Dan krijg je weer vreugde. Dan krijg je weer blijdschap. En ook die dingen mag je gewoon vragen. Kom jij iets tekort, dan vraag hem en hij zal het jou geven. Omdat hij van je houdt.

0: Ja, lieve mensen, bij de rivier. En weet je waarom dat zo'n bijzonder mooi lied is? Kijk, al die prachtige liederen zijn natuurlijk prachtig. Maar God wast jou schoon. En denk je, ja, maar Marjolein, je hebt toen verteld dat onze zonden niet worden afgewassen. Nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar God wil gewoon dat jij rein en puur voor hem bent. En hij wast jou schoon met zijn kostbare bloed. Dat is pas liefde. Liefde is zoveel meer. Ik wil heel graag samen met jullie, ik hoop dat je de Bijbel bij je hebt, gepakt hebt, en anders pak hem even snel, naar 1 Korinthe 13. En dat gaat over liefde. En hij begint al zo, 1 Korinthe 13. Al waren het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik ware schallende koper. Of een rinkelen cymbaal. Weet je wat het is? Als je muziek maakt voor God, dan, en je doet het met heel veel liefde, want liefde is echt het keyword vandaag, dan hoor je dat. Kimmy en ik, mijn dochter en ik, waren gisteren weer met liedjes bezig. Toen hadden we een mooi lied in gedachten om te doen. En vroeger werd dat gespeeld door onze bandleider. En dat klonk toen zoveel mooier. En toen gisteravond wilden we dat downloaden. Ik ga niet zeggen welk lied het is. En toen klonk het zo gemaakt. Zo van, ah ja, ah ja. Toen dacht ik, oh wat jammer. En als iemand het liefde een lied zingt naar God toe. Hè, en altijd, ik hou van u. Dan zing je dat met je hele hebben en houden. Dan ga je dat horen. En dit is het eerste vers al, dat als je de liefde niet hebt, dan is dat muziek is gewoon niets. En dat klinkt niet zoals het aan eerbied en respect en ontzag voor God is. En dat is al het eerste. De tweede is, al waren het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist en al het geloof had, zodat ik bergen kon verzetten, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Dus stel nou, we hebben mooie woorden voor jullie. En de lucht is blauw. En de gras is groen. En God houdt van jou. Dat is allemaal leuke woorden. Maar is het niet vanuit God? Is het niet met liefde? Dan heb je niets. Dan zijn het loze woorden. Nou, als je zo elk vers pakt, dan krijg je eigenlijk iets heel moois. En dan ga je dat eens even, als je wil, dieper uitleggen. Want dan zeg je al, ik heb het volgende eruit kunnen halen in een samenwerking met, ik onderzoek heel veel dingen op internet en ik had herschepping gevonden en ik dacht, goh, wat een mooie site is dat. En dit is een site, die had ik gevonden en dit is inderdaad, de bronvermelding is herschepping. Dan weet je even waar ik het vandaan heb gehaald. En herschepping is geschreven schijnbaar in herziene taal, een herziene vertaling wat prima is. En ik heb het letterlijk zo overgenomen, daar komt ie. Zegenliefde is meer waard dan de mooiste woorden. Zonder liefde zijn ze hol en leeg. Dat is 1 Korinthe 13 vanaf vers 1. De tweede is, zegenliefde is meer waard dan geestelijke gaven. Zelfs meer dan de hoogste geestelijke gaven van profeteren. Dat is vers 2. En lieve mensen, misschien ga ik straks wat snel, maar er is een uitzending gemist. Stel nou dat je denkt, wow, Marjolein en Erin gaan wel heel snel. Luister dan nog even opnieuw, want het is echt heel mooi geschreven dit. 3. Zegen en liefde is meer waard dan de meest intellectuele kennis over God en het diepste geloofsinzicht. Vers 2. Ik doe ze niet allemaal hoor, ik doe er een stuk of 5. Zegen en liefde is meer waard dan geloof. Want geloof is niet meer dan de sleutel tot de rijkdommen van God. Maar zegen en liefde is de rijkdom van God. En dat betekent hiermee. God geeft ons soms wel eens een beeld, een visioen. En ik weet al een jaar of 7, 8 geleden gaf God ons zo'n gereedschapkist. Een gouden gereedschapkist. Kan je het nog herinneren, Erin? Zo'n gouden gereedschapkist met allemaal een hamer en een draai. En ik ben niet zo goed in die dingen. Dus
1: een schroevendraaier.
0: Schroevendraaier en dat soort dingen. Maar wat wij heel vaak doen is, hè, we zijn enthousiast voor God en met liefde willen alles doen. Maar eigenlijk gaan we met een schroevendraaier een spijker inslaan. Het idee is leuk, Maar het is het net niet.
1: Het werkt uiteindelijk frustrerend, omdat het zo lang duurt. Het gaat moeizamer, het is zwaarder.
0: Ja.
1: Dus God heeft alles gegeven zoals dat je het op de juiste manier gebruikt.
0: Ja, en ook als je dan soms heel even geduld hebt. En dit verhaal heb ik al vaker verteld, hè? Dat is over die gorilla. En die krijgt een banaan en zit achter tralies. En die banaan is buiten die tralies. En we trekken. En het enige wat hij moet doen, is hij probeert die banaan te trekken. Dus hij doet zijn hand door die tralies, pakt die banaan en probeert hem horizontaal doorheen te jengsen. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Als je dan één momentje wacht, je laat hem even los. Neem een hap adem. Even inademen, even uithalen. Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, wat wilt u dat ik doe? Ja, dat klinkt raar, maar daarna kan je die banaan pakken. Je draait hem om en trekt hem doorheen. Dan heb je de banaan heel. Je bent niet meer gefrustreerd en het werkt. Hoe gaaf is dat? Maar wij mensen, echt waar, ik inclusief, gaan dan helemaal enthousiast beginnen. We gaan dit doen, we gaan dat doen. Dat vindt God hartstikke leuk. Maar je weet, een paar weken geleden zijn we begonnen nog een keer met het fundament. Eerst het fundament van God, de Heer Jezus en de Heilige Geest. Hij is de hoeksteen. Efeze 2, vers 20, vers 21. Gebouwd op de apostelen en de profeten. Zij krijgen alles door van God om het fundament recht te bouwen en profetische woorden te geven. Nou, kunnen wij allemaal een profetisch woord krijgen van God, maar dat betekent nog niet dat we een profeet zijn. Wat doen wij mensen heel vaak? Wij sugarcoaten het. Lieve mensen, je moet niet weten hoe vaak ik het gedaan heb. Ja, en God zegt iets heel moois. Dan zegt hij wel wat moois, maar dan ben je soms net niet helemaal het juiste beeld. Is God al boos? Nee, zeker niet in het begin. Maar op een gegeven moment zegt hij dan, Marjolein. En dan tuchtigt hij mij in liefde. Ik heb geen vrees. Ik ben niet bang voor hem. Ik zeg alleen, ja heer, u heeft wel gelijk. Volgende keer probeer ik het beter te doen. En de volgende keer ga ik weer de mist in. En dan is hij nog steeds niet boos. Omdat ik eraan wil werken. En op een gegeven moment lukt het. En dan word je wat strenger. En dan gaan mensen zeggen, nee, je was wel heel streng. En dan moet je weer in balans komen. Toch, Erin?
1: Ja, zo werkt het precies. En dat is ook, als je het basisfundament is, de allereerste van het fundament is geloof in God.
0: Amen.
1: En geloof in God hoort deze liefde bij. Hè? 1 Korinthe 13 is de sleuteltekst daarvoor. En waarom? Omdat hij zegt, als je die liefde niet hebt, gaat de rest wat je gaat doen niet slagen.
0: Nee.
1: Dan heb je niets, namelijk, zegt hij letterlijk.
0: Nee.
1: Dus wat je ook gaat doen voor hem, en je begrijpt niet dat eerste geloof in God, dus je gelooft in wie hij is, liefde. Je gelooft in hoe hij naar jou kijkt, liefdevol.
0: Ja.
1: Je gelooft in hoe hij wil dat jij naar jezelf kijkt, liefdevol. Hoe hij wil dat je naar de ander kijkt, liefdevol. Dus jouw geloof is gebaseerd op deze tekst. In wie God is en hij wil dat wij gaan wandelen. Daar begin je mee. Maar heb je deze niet, dan raak je jaloers op een ander die een grotere taak heeft. Dan heb je bijvoorbeeld dat jij bang wordt voor God. Dat is die tekst, hè? De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met dat je verwacht dat je straf gaat krijgen. Heb je die volmaakte liefde in jou, ben je dus net zoals Marjolein net verteld, niet bang dat je steeds gestraft wordt. Want anders, daar heb ik heel lang last van. Daardoor, ik ben daarmee bezig, ik ben daar aan het werk. Dat weet ik van mezelf. Ik doe heel veel dingen, terwijl ik de hele tijd bang ben dat ik bijvoorbeeld straf krijg. Van mensen om me heen, van God, van wat dan ook. En ik geef onderwijs en al die dingen. En voor jezelf heb je nog niet altijd gepakt. Dus God zegt, je moet weer terug naar die eerste liefde.
0: Ja.
1: Je beginfundament. Dus ik doe van alles voor God. Maar daardoor raak ik bijvoorbeeld moe. Of gefrustreerd. Ja. Of chagrijnig. Snap je wat ik bedoel? Dus ik doe dan van alles aan leuke taken. Die taken zijn nog steeds een zegen voor Gods koninkrijk.
0: Ja.
1: Maar het maakt het 10 keer zo zwaar. Voor mij en soms ook voor mensen om me heen als ik gefrustreerd of chagrijnig word. Of in de stress raak, of in paniek raak. Weet je, dus deze basis ben jij nodig om daarna stevig te gaan wandelen. Want God wil nog steeds dat je gaat bijvoorbeeld uitstrekken naar profetie. Dat je nog steeds taken gaat doen voor hem, maar niet uit angst. Maar uit deze bron van liefde. En dat als jij wat voor een ander doet, je ook niet altijd wat terug verwacht.
0: Nee,
1: wij hebben dat soms, dat komt de laatste tijd steeds terug. En dan verwachten mensen dat je exact hetzelfde daarna terugkrijgt van iemand. Maar het was een onvoorwaardelijke liefde die wij geven.
0: Ja. En dat is die agape liefde, mensen, lieve mensen. Die agape liefde is de zegende liefde van God door jou heen. En in Romeinen 5 vers 9 gaan we niet lezen, lieve mensen. In Romeinen 5 vers 9 staat dat God niet boos is op jou. In mijn Bijbel, de NBG, staat Gods toorn is niet op jou. Want het kostbare bloed van Heer Jezus Christus heeft jou gereinigd van alle zonden. Als ik iets doe voor God, En ik doe het met liefde en met blijdschap, en het is niet goed, het is fout, dan is God dus niet, die toorn is niet op mij, dan ben ik niet altijd blij met het antwoord wat ik krijg, maar dan is God niet boos op mij. Hij zegt alleen Marjolein, nee, dat moet je de volgende keer anders doen. Ik ben blij met je inzet, ik ben blij dat je blij bent, 100%. Ik wil die blijheid ook niet afremmen, maar doe het dan volgende keer nou eens even zo. Sla die spijker nou met een hamer erin. Oh ja. Had de vorige keer ook al gezegd. Ja, dat die kennen we ook al. Ja, ik weet het. Kan ook niet de akkerboer bezien. Nee, hamer. Oh ja.
1: Hij moet wel kunnen zeggen ook wat niet goed is.
0: Ja.
1: Alleen omdat wij dat zo snel verband houden met straf. En dan super bang worden, kunnen we vaak al niet eens meer horen naar bijvoorbeeld opbouwende kritiek. Laten we het dan maar gewoon zo noemen. Dat God geeft opbouwende kritiek.
0: Ja,
1: als je nu die weg overrent, net als kleine kinderen, dan, sorry, lig je onder een auto.
0: Ja.
1: Nou, weet je, je hoeft dan geen pak voor je broek te krijgen. Maar hij zegt wel, nee, tot hier en niet verder. Dit is niet goed voor jou. En als wij de verkeerde weg opgaan, maar hij gaat ons niet corrigeren dat we de verkeerde weg opgaan en wij lopen daarna helemaal vast, dan baal ik dat niemand tegen mij heeft gezegd, maar Erin, je gaat scheef.
0: Ja.
1: Van God bijvoorbeeld. Ja. Waarom? Soms heb je het helemaal niet door van jezelf. En soms heb je het wel door, maar willen we gewoon niet luisteren. Dat kan ook. Maar dan is het wel een liefdevolle papa.
0: Ja.
1: Die jou gewoon ook even zegt, jongen, dit moet je gewoon even anders doen. Dit kan zo niet. Oh ja.
0: En dat is ook wat God bedoelt met het lichaam van de Heer Jezus. Kijk, het fundament betaalt natuurlijk de eerste keer. Eerst is natuurlijk dat je bekeert van dode werken. Nou, dat is, en daarna het geloof in God inderdaad. Van, het is zo belangrijk dat we weten wie God is en wie jij bent. God boven alles en dan je naaste als jezelf. We doen eerst nog een mooi lied en dan blijven we 1 Korinthe 13. Maar dan gaan we naar 1 Korinthe 13 vers 4 tot en met 7. Dan weet je alvast waar we zo vaak heen gaan. Maar eerst een mooi lied.
1: Het lied is Here I Am to Worship. En ik had een paar weken geleden even met God over en ik zei, ja, we vragen heel veel aan u.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook zo mooi om gewoon een moment te pakken. Er zijn die mooie samenkomsten, diensten.
0: Ja.
1: Ook voor om even hem alleen te aanbidden. Gewoon al het moois over hem te vertellen. En eens even alle eer en glorie aan hem te geven. En daar gaat dit lied over.

0: Vanavond gaan Eer en ik ook ergens heen om God groot te maken, een prijsavond. En dat vind ik hartstikke mooi. En al voor de mensen die luisteren, die willen ook graag weten of wij een keer een prijsavond hebben. Ja, die hebben we zeker op 25 september. Wil je er meer van weten, stuur ons een appje. En ik moet even weer spieken naar onze telefoonnummer, want ja, daar komt ie. 06-44-94-5414. 06-44-94-5414. Dus als je wat meer wil weten over onze activiteiten, dan stuur je met liefde een appje. En ook over onze website, dan kun je daar meerdere dingen op vinden. We gaan lekker verder met liefde. 1 Korinthe 13, vers 4 en 7. En dit is nog steeds geschreven door een hele persoon, een lieve persoon, in de herschepping.nl. Dus het is niet van mij. Ik heb dit gekregen van een site gehaald. Even kijken. Dat wordt hier gegaan. Dat vond ik wel heel mooi. De status, de liefde is langmoedig. En dat betekent dat wij veel kunnen verdragen. Langmoedig betekent de grootste vorm van geduld hebben. De tweede is, de liefde is vol goedheid. En dat betekent, je moet steeds zoeken naar het hoogste welzijn voor de ander, maar ook voor jou. Want God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. De vertaling heb ik een beetje gedaan. Dus links staat alles van de herziene vertaling volgens mij. En rechts heb ik een beetje meer uitleg gegeven wat er ook op stond bij herschepping. Dan staat, de liefde kent geen afgunst. Nee, dat betekent dat je blij mag zijn als het een ander goed gaat. Dat je niet jaloers hoeft te zijn. Ook als God even wat langzaam met jou gaat in jouw optiek, dan moet je daar niet jezelf minder doen. Nee, kijk, net als een boom. De ene boom groeit keihard, zoals een eikenboom. Nou, die groeit als kool. Maar heb je een andere boom, bijvoorbeeld een beukenboom. Ik verzin hem even wat te plekken. Eren is er meer in thuis. En nog iemand hebben wij die heel goed is met groen. Maar de ene boom groeit wat langzaam. Maar die wortels dan onder de grond, die worden dan zo stevig. Een eikenboom, jongen, als die staat, jongen, dan staat hij als een huis. En je hebt dan zo verschillende soorten bomen. En misschien ben jij net een eikenboom. Of misschien ben je wel een citroenboom. Denk je citroenen? Nou, citroenen zijn ontzettend goed overal voor. Dus wees niet jaloers als een ander sneller gaat als jou. Want misschien ga jij wel sneller, maar dan weet je het niet. Volgende. De liefde is nog steeds 1 Korinthe 13... Vers 4 tot en met 7. De liefde kent geen ijdel vertoon. Dat betekent dit. Schep niet op, hè, ook bij die vorige niet. Schep niet op als je iets mag doen voor God. Kijk eens wat er goed ik heb gedaan. Kijk eens, ik heb daar gesproken en ik heb dit gedaan. En ik heb 100 euro gedoneerd. Doe dat niet. Lieve mensen. Dat is farizeeërsgedrag. En ik bedoel, dat is niet een vermaning. Dat is alleen een positieve opbouw. Want doe dat alsjeblieft niet. Sommige mensen die geven wat aan een ander. En dan moet iedereen het weten. Nou, dan heb je je beloning al gehad. Doe het in het verborgen. Ja. Dat is zo belangrijk. Toch, Erin?
1: Ja, en ook als jij de hele tijd praalt. Dus de hele tijd vertelt hoe goed jij bent. Hoe goed je het gedaan hebt. En hoe voelt een ander zich daarbij? Een ander voelt zich dat hij dat dus ook moet kunnen doen. Of gaat lager over zichzelf denken. Ja. Dus het schept niet iets van positiviteit van God. Het schept iets negatiefs.
0: Ja, en dan kunnen mensen jaloers worden. Dus, dus dat mondje van ons moeten we eens even mee kappen. Ik heb dat in het begin ook gedaan. Oh, dit heeft God gedaan, dit heeft God gedaan. En de ander dacht, nou, waarom heb ik dat niet? En waarom krijg ik dat niet? En zo zag ik het helemaal niet. Dat is niet, dat ging uit zichzelf. Totdat God zei op een gegeven moment, Marjolein, ja, hou je mond nou eens dicht. Ah, sorry schat, sorry heer. Oké, de volgende. De liefde kent geen zelfgenoegzaamheid. Dat betekent, ga dan ook niet zeggen van, nou, ik ben zo trouw, ik ga elke zondag naar de kerk en ik ga elke woensdagavond naar de Bijbel sturen en ik doe dit en ik doe dat voor God. Wat doe jij? Don't do that, lieve mensen. Nee, je kunt het ook anders formuleren. Van, goh, ik zag dat je een paar keer niet in de kerk was geweest. Is er iets aan de hand? Kan ik iets voor je doen? Wees eens met een hartelijk hart iemand naar iemand kijken. Maar niet zeggen, nou, ik doe dit. Nee, niet doen. Vers 5. De liefde is niet grof. En het is nog steeds de herziene vertaling die ik dat zo heb overgenomen. De liefde is niet grof. Dat betekent dat. Betekent dit. Liefde is fijngevoelig. En hou rekening met de gevoelens van een ander. Dat is hetzelfde als tussen een huwelijk. Hè? Want je hebt agape-liefde, filias en eros-liefde. Eros-liefde is tussen man en vrouw. En dat betekent dat het ook gevoelig mag zijn. Een gezegende gevoeligheid. En niet hard of niet van, nou, als jij dit niet doet voor mij, dan slaap je maar op de bank. Nee.

0: Nee, dat is niet van God. Dat is niet liefde. Houd rekening met de ander. Stel, je kan hartstikke goed auto rijden. Stel dat je kat kan. En een ander zegt, poeh, ik vind de auto rijden best wel pittig. En jij walst eroverheen. Nou, belachelijk, je stapt er gewoon in en je geeft gas. Dat is grof. Dat is dat is niet netjes.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, hier staat in de MBG-vertaling van kwets niemands gevoel. Ah. Want dat is wat je dan doet, inderdaad. Je kwetst iemand. Terwijl, natuurlijk, een correctie is een correctie en is belangrijk. Maar de manier waarop we dingen brengen, mm-hmm, kan iemand kwetsen of niet. Ik heb wel eens, dan zit je in je vlees, noem ik dat. En dan ben je even gefrustreerd of je bent boos. En dan knal je allerlei dingen uit je mond. Maar ja, God zegt, je kunt niet de ene keer een zegen spreken en de andere keer vloeken. Nee. En toch, want die woorden hebben kracht. En toch, de manier waarop je het dan brengt, er kan wel een kern van waarheid in zitten, maar het kan iemand extra kwetsen, extra pijn doen.
0: Ja.
1: En dan zegt God, dat is niet handig, want dan breek je eigenlijk iemand af in plaats van dat je iemand verder helpt. Dus ook voor jezelf, maar ook voor de ander, kwets niemands gevoel.
0: Nee, ik ben blij dat Eren even de NBG hebt, omdat ik nu even de andere vertaling heb. Maar zo zie je maar. Wij doen dat vaker, zeggen we ook van, les staat meerdere vertalingen naast elkaar. En dan zie je ook, Eren vult mij nu aan en ik vul Eren aan, zodat we samen Gods werk mogen doen. Hoe gaaf is dat? Maar ook met blijdschap, ook met liefde. Lieve mensen, ik zeg het wel eens vaker, hè? We geven bijbelstudie, bijbelschool. En dan zeggen mensen, vind je nou niet vervelend dat je 20 keer opnieuw iets moet uitleggen? Nee, met liefde. Ik heb liever dat je snapt de 20ste tot 21ste keer... dan dat ik na 2 keer denk, nou moet je het weten. Nee, behalve als je continu hetzelfde moet uitleggen aan iemand die baby wil blijven. En dan zeg je, joh, dan krijgt iemand een schopje onder zijn rond. Daar ben ik heel goed in. Dan zeg ik, nee, niet in de slachtofferrol. Kom op, jongens, dit moet je nou onderhand weten. Of als iemand voor de 100ste keer de Bijbel niet bij zich heeft, dan denk ik, waarom niet? Je weet dat je een bijbelschool hebt, dan neem je je Bijbel toch mee. En dan steeds dezelfde vraag beantwoorden. Ik heb toch mijn mobiel? Dan geef ik op een gegeven moment geen antwoord meer. De volgende, vers 5. Dat is vers 5. De liefde is niet grof, dat hebben we net gedaan. Maar de liefde is ook niet zelfzuchtig. En dat betekent dit, Eren zei het al, doe niet iets goeds voor een ander om er zelf beter van te worden. Of om er een goed gevoel van te krijgen. Of dat, dus je gaat wat anders doen en zeg je, nou kijk eens, wat ik in het begin ook al zei. Nou, ik heb het huis schoongemaakt voor die mevrouw of voor die meneer. Ja, het huis was zo vies, hè. En de volgende keer verwacht ik wel dat jullie mijn huis schoonmaken. Nee, dat is 1, vlees. 2, dat is totaal niet in liefde. En 3, wat nog erger is, je maakt iemand zwart. Niet doen. Waarom zou je dat doen? Dat hoeft helemaal niet. Dat is toch geen liefde? Wat een liefde.
1: Nee, dus dat is zelf. Dus dan ben je steeds bezig met ikken.
0: Ja.
1: En zelfs om, als je toch gezien wil worden door andere mensen, is eigenlijk zelfzuchtig. Je wil iets krijgen voor jezelf of je eigen recht. Ik heb dat wel eens. Dan vind ik echt dat ik ergens, dan denk ik, die persoon behandelt mij echt onrechtvaardig. Dat kan echt niet. Dat moet u ingrijpen, weet je wel. Maar als je kijkt naar de teksten zoals Stefanus, die gestenigd werd, die las ik vanochtend. Is echt heel mooi. En die zegt dan gewoon, terwijl die gestenigd wordt, is hij aan het bidden. En hij ziet God daar staan en hij ziet hem in zijn glorie. En dan zegt hij, alsjeblieft vader, vergeef hun zonde. Reken deze zonde hun niet aan.
0: Ja.
1: Dan denk ik, wow, dus hij haalt niet zijn eigen recht. Hij gaat er niet, ik ga nu naar u, maar dan moet u daarna wel even hun goed laten weten hoe fout ze het mij en wat ze mij wel niet hebben aangedaan. Dat staat er niet. En de Heer Jezus deed het niet. Maar ik vond het, ik las dat en dacht ik, die is niet steeds met zijn eigen ikkie bezig.
0: Nee.
1: Zo.
0: Ja, we gaan eerst nog even een lied doen en dan hebben we nog een paar punten. En de liefde, jongens. Er is zoveel over te zeggen. En weet je, lieve mensen, een aantal mensen weten dit ook. Ik schrijf boeken en ik ben nu met het tweede boek ben ik bijna klaar. En het hoofdstuk liefde, ik denk elke week, nu ben ik klaar met het hoofdstukje. En dan denk ik, ik moet nog wat bij. En het is omdat er zoveel te vertellen is over liefde. Maar eerst een mooi lied.
1: Ja, we gaan het lied zingen, Opwekking 707, met diep ontzag aanbid ik u.
0: Wauw.
1: En die diepe ontzag, jongens, ik moest er net nog aan denken dat ik denk, hij is alles. Oh, ik wou maar dat ik meer nog leek op die 1 Korinthe 13, meer op hem. Hoeveel mooier wordt de wereld als er meer van hem is, jongens. Dan kun je toch alleen maar, soms zit je daar en dan heb je zo'n diep ontzag, net zoals Stefanus of wat de Heer Jezus deed toen hij gekruisigd werd, voor zijn liefde, voor zijn goedheid, voor hij is zo puur, zo zuiver. Er zit echt letterlijk geen smet of rimpel in hem. En dan denk ik, ik wou gewoon nog meer op u lijken. En dat is met diep ontzag hem aanbidden, jongens.

0: Ja, u bent mooier dan ik kan beschrijven, lieve mensen. Ik ga er niet eens aan beginnen. Dat doen we dat ook maar niet. Want God is zoveel mooier, jongen, lieve mensen. En al die liederen die we hier spelen, of via YouTube of Spotify. En dat is zo mooi, want al die liederen zorgen we altijd, die kiezen we altijd met zorgen uit, samen met God, want we doen niks zonder God. En het gaat erom, lieve mensen, die liederen die we spelen, is dat, ja, hoor het ook, wat er gezongen wordt. Met diep ontzag. Met diep ontzag, waar we het in het begin over hadden. Heb jij ontzag voor God? Niet alleen op zondag, niet alleen op woensdagavond, maar gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week. En lieve mensen, en wij doen echt niet alles goed hoor. Oh, echt niet. Maar God heeft zoveel meer voor jou. Hij wil zoveel meer samen met jou doen. En je krijgt er zoveel voldoening voor. Ken je dat, dat iemand een nieuwe baan hebt? En doet in de eerste paar weken is het natuurlijk heel pittig om alles te leren. En op een gegeven moment zie je gewoon dat sommige mensen, het fits like a glove. Ik weet niet hoe ik het anders woord moet zeggen. Het zit helemaal als een comfortabele suit om je heen. En dat is ook wat God wil voor jou. In elke bediening die hij heeft voor jou, wil hij aan jou geven. Maar in het begin zal het heel oncomfortabel zijn. Maar weet één ding, hij heeft het in liefde, vertrouwt hij jou deze baan. Als je zo gaat kijken naar elke bediening, of je nou toiletjuffrouw bent, of koffiejuffrouw bent, of of mag preken, of gitaar mag zingen, spelen, of lieve mens, elke bediening, als je dat met ontzag en liefde doet, wow, lieverd, dan gaat er een wereld van je over. Ik wil nog een paar dingen doen. Nog steeds 1 Korinthe 13, vers 5. De liefde laat zich niet boos maken. Dat betekent, wees niet zo snel geïrriteerd, jongens, of kritisch. Het is niet al persoonlijk, jongens. Soms vallen ze je bediening aan. So what? Ik zag gisteren een leuke serie over een boot, een luxe boot, bladibladibla. En één steward, die voelde zich heel persoonlijk aangevallen. En toen zei die kapitein, het is toch your job? Nou, als die vrouw het niet leuk vindt, nou, dan zeg je, sorry, dat kan gebeuren. En schud het van je af. Dan denk je, ja, dat horen wij ook te doen. De volgende. De liefde rekent het kwaad niet aan. Dat betekent dit. Ga niet een oog om een oog en een tand om een tand. Hou nou eens op, lieve mensen. Als iemand jou kwaad maakt of boos maakt, vergeef ze, net als Stefanus, vergeef ze. En vraag ook God, Vader, wilt u ze vergeven? Dat deed de Heer Jezus ook. Nog 2, lieve mensen. Vers 6. De liefde verheugt zich niet over onrecht. Houd van, en dat betekent dit. Als jij iemand fout ziet doen, en dan denkt, hij krijgt lekker straf. Nou, lieve mensen, doe dat alsjeblieft niet. Houd het goede, maar haat het kwade, lieve mensen. Denk je nou werkelijk dat God blij is als wij een fout maken? Hij wordt er verdrietig van. Hij wil ons niet tuchtigen, maar hij moet ons soms tuchtigen. Denk daar eens aan. Hoe hij zich moet voelen als wij continu het bloed onder zijn nagels vandaan haalt. Maar ook bij je lieve broeders en zusters. Wees toch liefde. De laatste, de liefde verdraagt alles. En dat betekent, kun je ook het... er komt bijvoorbeeld iemand in de kerk, die is heel enthousiast en blij, en die zwaait met allemaal vragen. En jij denkt, jongen, moet allemaal zo druk. Jongen. Of een ander, die zit op zijn stoel. Nou, kan die ander niet gaan staan? Kan je niet dan harder zingen? Denk je nou werkelijk dat God daarmee bezig is? Nee, God kijkt naar jouw hart. Want misschien is iemand al heel enthousiast, maar als hij zo blij is, omdat hij eindelijk mag hij God loven en prijzen, want misschien mag dat niet in zijn eigen kerk, en hier mag hij zingen en klappen en juichen, joehoe, God is fantastisch. En de ander zit misschien op een stoel, omdat hij misschien wat vreselijks heeft meegemaakt, en die zit gewoon even op die stoel uit te huilen naar God toe. Oh, Vader, ik moet even rust bij u. Denk je nou werkelijk dat God zegt, nou, ga opstaan en juich? Nee. Ik heb nog een paar minuten. Haha, ik kreeg al een seintje. Weet je wat zo mooi is? Als je nou, ik heb nu al die dingen voorgelezen. Maar als je nou eens jouw naam inzet, ja, dat zeg ik heel vervelend, misschien nog heel vervelend. Dan staat er bijvoorbeeld bij vers 1, dus 1 Korinthe 13 vers 4. De liefde is langmoedig. Dan kun je zeggen, Marjolein, is die langmoedig? Oeh, niet altijd. Marjolein, ben je altijd vol goedheid? Oeh, niet altijd. Oh, Marjolein, ben je nooit jaloers? Oeh, niet altijd. Als je dat nou eens eerlijk invult. We hebben zo'n bolletje sheet, heeft Kimberly, mijn dochter, een keer gemaakt voor een andere bijbelstudie. En dan leer je jezelf beter kennen. Maar en dan als laatste, ik nodig je gewoon uit om dat te gaan doen. Als je nou de Heer Jezus invult, de Heer Jezus is langmoedig. Oh yes! De Heer Jezus is vol goedheid. Oh yes! En die krijgt een dikke 10. De Heer Jezus kent geen afgunst. Nee! Leef, lieve mensen, deze test. Ik vond het zo mooi dat deze man het op herschepping heeft gemaakt. Ik vond het echt mooi. En ik heb mijn naam ingevuld. Toen dacht ik, wow, aan sommige dingen kan ik echt nog wel even werken. Lieve mensen. We hebben nog één mooi lied en dan kom ik terug met gebed. En is het alweer tijd om af te sluiten. Erin, heb je nog een mooi lied voor ons?
1: Ja, zeker hebben wij nog een prachtig lied. En je kunt ons dus ook altijd terugluisteren, jongens, op Omroep Noos. RTV4 ga je dan en dan naar Omroep Noos. Maar ook op onze Facebookpagina van Faith World. Je kunt ons overal wel vinden. En dan kun je dat lekker terugluisteren. Heb je een vraag, stuur die alsjeblieft. Oh, soms kan een vraag ook persoonlijk zijn, hè? Ja. Als je ergens mee zit. Dat mag altijd. En we hebben een prachtig lied van Westlife. Jesus, your name is power. Want in zijn naam zit kracht, jongens. En autoriteiten, dat zijn liefdesoffer, dat overwon de dood, jongens. Het is iets moois, het is iets zoets, het is iets zachts, maar het is ook super powerful.

0: kort liedje. En hij is langer hoor, lieve mensen. Maar ja, het is alweer tijd om afscheid te nemen. Wij zeggen heel veel liefde. Liefde, liefde, liefde. Volgende week is Erin even een klein breekje met haar lieve man. Dan is Kim hier weer heel gezellig. En wij hebben ook af en toe rust nodig, lieve mensen. Ik ga gewoon lekker door. Zo, niet, ik neem ook wel rust hoor. Maar ik ben er gewoon zondag weer lekker. Lieve, lieve mensen. Heel veel liefde, heel veel zegen. En ik ga voor jullie bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. 1 Korinther 13, wat een waanzinnige tekst is het er ook. En u leert ons elke dag, ook als je je eigen naam invult, Heer, dan weten we waar we aan mogen werken. En het is niet eens een moeten. Werk eraan, zodat je nog meer kan doen voor God. Dank u wel, Vader, dat u zoveel geduld met ons heeft. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw prachtige liefde. Dank u wel wie u bent. U bent de levende Zoon van de levende God. Dank u wel, Heilige Geest. U bent de Geest van de waarheid. Help ons en zegen ons in Jezus' naam. Amen. Lieve, lieve mensen, ik moet afscheid nemen. Tot volgende week. En ja, wees lief voor elkaar. Amen.
1: Ja, lieve mensen, het is baat je elke dag in die liefde. En het is grappig, want er is weer een liedje voor het volgende programma zometeen. Wat Feels Like I'm In Love. Die weer rood onderstreept is. En dat is eigenlijk de laatste tijd dat we daarmee bezig zijn, standaard. En iedereen hunkert naar liefde, maar liefde geneest, liefde bevrijdt, liefde zet vrij, liefde overwint de dood. En soms willen we zo vechten voor dingen, maar liefde zet echt vrij. En net zoals Stefanus, Handelingen 7 staat dat, die gewoon daar durft te zeggen dat iedereen, ze waren hem aan het bekritiseren en uitlachen en ze sleepten hem naar buiten en ze kwamen met die stenen en ze stenigden hem en hij voelde de pijn en hij voelde de klappen en hem werd onrecht aangedaan. En want hij heeft niemand kwaad gedaan. Hij verkondigde alleen het evangelie. En hij zegt, reken hun de zonde niet aan. Jongen, die liefde is alles wat de andere kant verslaat. Alles wat de andere kant niet heeft. Ja. Alles wat de wereld soms niet heeft, is wat de Heer Jezus wel deed. En daarin mogen wij echt navolgen, jongens. En dan zul je een compleet, compleet andere wereld krijgen. En zegen en drink je lekker in die liefde voor jezelf, voor de ander en voor God. En daar zegenen we jullie ook mee, in Jezus' naam. Ga lekker aan de voeten van de Heer zitten. Want dat is de beste plek, net zoals Maria, waar je maar kunt zijn. Opwekking 462.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
11: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
15: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
16: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Dit is RTV 4.
20: Enjoying Bluegrass.
19: RTV 4.
11: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
13: En die gaat vandaag jouw oren eens verwennen met alleen maar muziek van Dolly Parton. Hoe kan het ook anders? Om te beginnen met de Cash on the Barrelhead. Die kennen we wel.
21: I

En jullie weten natuurlijk allemaal wel dat dit een Louvin Brothers song is, The Cash on the Barrelhead. Maar op een zeer verdienstelijke manier gezongen en gespeeld door Dolly Parton. En het verhaal is waarschijnlijk wel bekend. Dolly is afgelopen week overleden op de leeftijd van 80 jaar. En ja, we hebben natuurlijk allemaal wel wat verhalen over haar gehoord en gelezen. Ook in de afgelopen week en ook deze week nog weer. En zij is een van de allergrootsten in de muziekwereld, maar ook in veel breder. Ze heeft geacteerd. Ze heeft ook heel veel filantropisch werk gedaan. Heel bekend is natuurlijk ook haar werk voor kinderboeken en het uitdelen daarvan. Onvoorstelbaar, wat heeft die een werk verzet. En ja, ik ga daar niet nogmaals de herhaling ingooien, maar we gaan vooral luisteren naar de muziek. En wat veel mensen misschien niet weten, zij heeft ook heel veel, maar ze heeft 3 albums sowieso uitgebracht in het bluegrass genre. En dat kwam als volgt. Zij had geen deal meer met Decca Records, waar ze eerder bij zat, want die sloten hun Nashville-vestiging. Zij had in datzelfde jaar ook al een verbroken contract met een andere platenmaatschappij. En toen dacht ze van, dan kan ik wel eens voor mezelf gaan beginnen. En toen kwam zij tijdens een diner, kwam zij producer Steve Buckingham tegen. En die vertelde dat heel veel bluegrass fans eigenlijk allemaal riepen van, Dolly, die moet bluegrass music gaan maken. En toen dacht ze van, ik manage nu toch mezelf, dus ik ga een eigen label beginnen. En waarom zou ik dan niet doen in het bluegrass genre? En zo is dit tot stand gekomen. 3 albums. En het eerste album is The Grass is Blue. En daar gaan we de nodige muziek van draaien. En je hoort al The Cash on the Barrelhead. En we gaan nu luisteren naar een song van, moet ik even spieken, even het boekje erbij pakken. Billy Joel, The Traveling Prayer.

prachtig, deze song van Dolly Parton. Van haar album The Grass Is Blue. En op dat album, daar staan, even kijken hoor, 14 songs staan daarop. En daar mogen we dus vrijelijk uit de putten en van delen met elkaar. En je hoorde in deze song, hoorde je natuurlijk ook zeker wel een hele voorname rol van Jerry Douglas op zijn dobro. En ja, eigenlijk op dit album doet de hele band Union Station doet mee. Jerry Douglas, even kijken hoor, Barry Bales doet mee, Alison Krauss en Dan Tominski, dus de hele Union Station band is daarbij betrokken. Maar verder ook nog Sam Bush op mandoline, Stuart Duncan op fiddle en Brian Sutton op gitaar en Jim Mills, die helaas ook niet meer onder ons is, maar die was ook veel gevraagd door Dolly, want ik heb ook dvd's van haar en daar zien we haar, hem ook meespelen, deze Jim Mills. En uiteraard is hier ook bij betrokken weer die Steve Buckingham, die ook het album geproduceerd heeft. En deze Traveling Prayer die was dus geschreven door Billy Joel. En we hebben de volgende song. En dat is ook wel leuk hoor. Het is een oude Lester Flatt song. Het staat I'm Gonna Sleep With One Eye Open. MUZIEK

Oh, heerlijk om deze song op deze manier ook uitgevoerd te horen worden. En ja, deze Jerry Douglas, waar ik het net al over had, die schrijft hierover in het album It's My Extreme Pleasure to Have Been Involved in Dolly's True Bluegrass Recording. Dolly Parton is the consummate musician. As we passed through each song, Dolly's performance brought his cream of the crop band leaping to its feet. Ja, nou, hij, superlatieven komt hij tekort eigenlijk. Daar komt het op neer. En er staan nog veel meer teksten in. Ook van de andere muzikanten die meedoen. Daar ga ik je niet allemaal mee vermoeien. Maar het is echt alleen maar superlatief op superlatief. En ja, als je de afgelopen week ook alles gelezen en gehoord hebt over Dolly. Ja, zij had alleen maar vrienden. Zij kon geen vijanden hebben. En zij leefde eigenlijk de liefde. En ze leefde uit het geloof. En ja, we kunnen alleen maar genieten van deze muziek, ook al is de aanleiding droevig. We gaan luisteren naar de volgende song. En dat is I Still Miss Someone. En I Still Miss Someone, dat is een Johnny Cash song. En ze heeft van alles en nog wat heeft ze erbij gehaald. En ze kan eigenlijk alles. En in deze bluegrass uitvoering, geweldig.

Ja, en in de harmony vocals hoorde je ook Alison Krauss en Dan Tominski. Dus ja, dan heb je wel de top of the crop, zoals ze dat dan, zoals Jerry Douglas dat zei, schreef. En de volgende song is een song van Dolly zelf. En die is getiteld Endless Stream of Tears. En daarop doen Rhonda Vincent en haar broer Darren doen mee. En ja, ze heeft dus gewoon ja, de mooiste en de beste muzikanten heeft ze kunnen verzamelen op dit prachtige album. Endless Stream of Tears.

En je hoorde in deze song ook weer een prachtige partij gespeeld worden op de mandoline door Sam Bush. En die schrijft over Dolly. Dolly is a true American genius. A musician who can easily switch genres. Nou, dat hebben we wel gemerkt in de loop van de jaren. En ze laat haar East and she let her East Tennessee roots show. Ja, en bluegrass can be technically challenging, especially for a singer. And Dolly's commanding vocals are natural in this style. Dolly, you are the greatest. Nou, dat is wel zo. En ja, er zijn nog veel meer songs beschikbaar hoor, van Dolly. Niet alleen op deze drie albums die ze heeft uitgebracht. Maar als je een beetje gaat zoeken, kun je zoveel vinden. Dus ik heb ook wat duetten heb ik opgezocht. En daar gaan we nu ook eens naar luisteren. Als eerste ga je luisteren naar Rory Feek samen met Dolly Parton. One Angel. Een schoonheid van een song.

Ja, en de familie die heeft bekendgemaakt dat Dolly op het laatst van haar leven ook kanker heeft gekregen. En dat dat uiteindelijk ook haar dood heeft veroorzaakt. Dus daar werd van tevoren werd daar door Dolly zelf niet veel aandacht aan gegeven. Alleen maakte ze bekend dat ze wat medische issues had de laatste maanden. En ja, dat was eigenlijk het enige wat ze daar zelf over kwijt wilde. Want ja, eigenlijk aan de ene kant wilde ze volledig in de belangstelling staan. Maar aan de andere kant hield ze ook zaken. Hield ze echt heel erg streng privé. En voor een ander hoefde dat niet allemaal te weten. En dat heeft ze als een natuurlijke karaktertrek heeft ze dat meegekregen van haar ouders. En de volgende song waar we zo naar gaan luisteren, dat is van de Grascals. En die kwamen op een bepaald moment met een album waarvan de opbrengst beschikbaar zou worden gesteld aan het St. Jude Children's Hospital. Dat is een speciaal medisch centrum voor kinderen met kanker. En op dat album is ook een prachtige song van Dolly terug te vinden. I Am Strong.

0: 我也是这样。
1: Dit is Enjoying Bluegrass. Geniet je mee?
2: We gaan even terug naar het album The Grass is Blue.

En deze song is uit het publieke domein. Silver Digger heet dat. En Dolly die zingt zelf de harmony vocals. En de volgende song is Train, Train. En dat is van Shorty Matlock. En daarop doen we mee. Alan O'Brien en Keith Little.

Nou, bluegrass op zijn mooist wat mij betreft. Heerlijk. En dan naar de titelsong van het album. The Grass is Blue. En je hoort ook weer Alison Krauss en Dan

0: Blue.
1: The grass is blue. Ja hoor. Dolly Parton. Van haar eerste bluegrass album The Grass is Blue. Maar ze heeft haar vleugels veel verder uitgespreid in de bluegrass wereld. En er zijn veel meer songs te vinden dan alleen op deze drie albums. En we gaan nog zo'n song beluisteren. Want ja, ik vind wel dat dat ook aandacht moet krijgen. En dan ga je nu luisteren naar Appalachian Memories van Brad Hudson. Samen met Dolly Parton.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Dit is RTV 4.
13: Enjoying Bluegrass.
14: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

En deze song die opende uur nummer 2 van Enjoying Bluegrass. En ja, deze song is misschien wel een van haar meest literaire songs. En zoals ik bij Mountain Angel al vertelde, is ook dit weer een verhaal uit de Appalachians. En het is prachtig en donker tegelijk. Want Dolly die schreef deze song als een waarschuwing. Het is een fabel, maar ja, het geeft wel aan hoe kwetsbaar een vrouw kan zijn wanneer ze zich overgeeft aan de liefde. En dat wilde ze, iedere vrouw wilde ze dat onder de aandacht brengen en daarvoor waarschuwen. En wat ik al zei, misschien wel een van haar meest literaire songs. En ja, dit album dat heet ook Little Sparrow. En daar staan verschillende prachtige songs op. Je hoorde haar nu op deze song samen met Alison Krauss en Dan Tominski op de achtergrond. Bij Mountain Angel, dat heb ik toen niet gezegd, maar daar hoorde je haar samen met Rebecca Lynn Howard en Carl Jackson. Nou, dat zijn allemaal grote namen hoor, in deze muziekwereld, bluegrasswereld en ja, wereldberoemd eigenlijk. En we gaan luisteren naar Shine, nog zo'n bijzondere song.

En ook deze song die heeft weer een verhaal natuurlijk. En dat verhaal dat is het volgende. Want het is een song die geschreven is naar aanleiding van iemand die toch een beetje bang was om in de schijnwerpers te treden. En je wordt er eigenlijk een beetje stil van. Het is een klein en eerlijke song. Het is muzikaal en textueel een hoogtepunt van uit haar bluegrass periode. En het is een song die gaat over twijfel, over identiteit, over kracht vinden in jezelf door het geloof en het moment waarop je besluit: ik laat mijn licht weer schijnen. En dat was in de periode dat zij geen contract had. Ik kon niet op het woord komen. Dat ze geen contract had. En dat zij echt voor zichzelf verder ging werken aan prachtige muziek. En daar hoorde je nu een aantal hele mooie voorbeelden van. Wat ik nog niet had gemeld is, op het vorige album The Grass is Blue speelde Sam Bush vaak de mandoline. Op dit album is Sam Bush inmiddels vervangen door Chris Thiele. En Chris Thiele, die heb je ook al wel vaker gehoord in dit programma, want dat is ook zo'n grootheid. En dat zijn er natuurlijk alleen maar grote namen als je Dolly heet. En de volgende song, dat is denk ik wel de laatste die we van dit album gaan draaien. Dat is My Blue Tears. En daarna komt er weer iets bijzonders. Alleen maar bijzondere nummers. Ik zit wel te genieten. En jij ook?

Ja, en dan gaan we door naar het album Those Were The Days. En dat is een album waarin zij weer allerlei covers heeft gezongen, samen met heel veel verschillende namen. En ik heb gekozen om het volgende nummer te draaien, want dat is ook echt een bluegrass song. Where Have All The Flowers Gone? En dat zingt zij samen met Norah Jones en Leanne Womack. Nou, dat is ook wel een samenwerking. Daar moet je echt van genieten. Where Have All The Flowers Gone?

0: Je hoorde nu Cry, Cry Darling van Dolly Parton. En dit nummer dat is terug te vinden op een album dat is getiteld Big Man, The Songs of Bill Monroe. En dat album dat staat ook weer boordevol met allemaal artiesten en natuurlijk ook Dolly Parton. Want die kan op zoiets dan niet ontbreken natuurlijk. En dan gaan we even doorschakelen naar een album wat ook al vrij oud is. En man, wat heb ik dit album veel gedraaid in die tijd dat het uitkwam. Het heet Hard Songs. En dat zijn dan allemaal songs live from home. Waarbij ze een concert gaf, volgens mij in haar eigen concertzaal in Dollywood. En ik heb twee songs daarvan geselecteerd. En eerst ga je luisteren naar Applejack. Vind ik een leuk nummer. En dan It Looked Good on Paper. Nee, sorry, dat zeg ik fout. I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes. En daarna dan gaan we naar It Looked Good on Paper. Maar daar vertel ik dan straks wel verder over. Nu Applejack.
1: Jackson Taylor, but I called him Applejack. The old Applejack was loved by everyone he ever knew. Of course, Applejack picked apples.

Ja, jongens, het is een prachtige uitzending, vind ik. Oh ja, en ja, ik mag eigenlijk niet door haar heen praten. Want ja, ik wil zoveel muziek draaien. En ik wil er ook nog wel wat zoveel over vertellen. Maar ja, daar hebben we dat tijd dan allemaal niet voor. Dus ik vertelde net al, we gaan nu luisteren naar It Looked Good on Paper. En dat is een song die is terug te vinden op een album van Randy Kors. En de titel van dat album is I'm Torn. En ja, die Randy Kors, die komt ook heel veel terug als muzikant op de opnames van haar. En ja, Randy Kors die heeft ook een bluegrass serie op zijn eigen naam. En, ja, ik kom niet op de naam. Maar in ieder geval, ja, hij is ook een grote meneer hoor, in de muziekbusiness. En we gaan eens even luisteren naar Randy Kors, Dolly Parton, It Looked Good on Paper.

De opname van Heart Songs, het album waarvan ik daarvoor draaide, is opgenomen in Pigeon Forge, Tennessee. En dat is eigenlijk zeg maar haar plaats waar zij geboren is, waar ze vandaan komt. En ze heeft daar speciaal een studio laten bouwen, de Eagle Mountain Studio. En deze liet ze speciaal bouwen voor Appalachian music, voor folk music en mountain songs. En ja, daar heeft zij het prachtige album Heart Songs opgenomen. En wat ik al zei, ik heb het destijds in 1994, toen het uitkwam, heb ik het zo ontzettend veel gedraaid. Het was en is nog steeds prachtig. Live from Home is de subtitel. En ja, zij heeft natuurlijk ook heel veel opgetreden. Onder andere ook in de UK, in Londen, in de O2 Arena. En daar zijn natuurlijk ook opnames van beschikbaar. En dat album dat kun je gewoon kopen in welke platenzaak. Maar het album wat ik nu in huis heb, dat is een uitgebreide versie daarvan. Dat is alleen bij Cracker Barrel in Amerika verkrijgbaar. En daar heb ik het vandaan meegenomen. En er staan ook twee songs bij die nergens anders zijn uitgebracht. En wij gaan draaien en luisteren naar My Tennessee Mountain Home. Maar dan live vanuit de O2 Arena in Londen, UK.

En zij schildert dat plaatje zo mooi van thuis. Van de muziek die ze daarvan mee heeft gekregen. Echt heel erg mooi, deze song. En zij speelt zelf op de autoharp. En verder alleen een paar stemmen en dan natuurlijk haar stem. Prachtig. En dan door met Daniel Grinstaff samen met Dolly Parton en Paul Brewster. Forever Young. Nou, nu is het dat wel.

0: song is terug te vinden op het album van Randy Coors, I'm Torn.
1: This is the first bluegrass-only radio show of the Netherlands.
0: Ja, en ik wil daarvan maken, the first Dolly Bluegrass show of the Netherlands. Voor één keer.

En mocht je soms denken dat jij alleen maar struggled through life, through halos en horns, dan is dat echt niet zo. Dat heeft iedereen. En daar zong Dolly Parton deze prachtige song over. En dit is de titelsong van het derde Bluegrass Only CD of album. Dat zal ook wel op vinyl uitgebracht zijn, maar dat heb ik dan weer niet. Maar in ieder geval, ja, we hebben nog even tijd om een paar nummers te draaien van datzelfde album. En daar komt als eerste Sugar Hill aan de beurt.

0: terug te vinden op het album, een tribute album van de Louvin Brothers. En dat heet dus Living, Loving and Losing. Zo heet dat album.
1: Hello God, are you out there?

Nou, veel actueler kun je het niet krijgen met deze Hello God van Dolly Parton. Ze stelt daar wel een aantal onderwerpen aan de orde en ter sprake. En luister nog maar eens goed naar die tekst en zoek het anders maar eens eventjes op. En ja, helaas zijn we alweer door de tijd heen bijna. Ik heb nog tijd voor één nummer om afscheid van je te nemen. En die is natuurlijk ook weer voor Dolly. En ja, deze is wel heel erg letterlijk. I'm gone. En ik ben ook weg. Daar gaan we. Ik bedank jullie voor het luisteren. Maar misschien ga ik volgende week nog wel even door, want er is zoveel muziek. Veel te veel eigenlijk.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.

0: TV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

En al haar songs die gaan ergens over en die doen ertoe. En ja, in het begin dat zij in Nashville kwam, had ze niet eerst een platencontract. Nee, het lukte haar om een publishing deal te sluiten. En ja, dat is een deal waarmee ze vooral liedjes schreven voor anderen. Alleen, ja, die deal dat werkte niet echt succesvol uit. En ze brak het contract brak ze af en ze ging haar eigen gang. En ze dacht dat ze het zelf wel kon. En ze werd daarbij onder andere in het begin ook geholpen door Para Wagoner. We horen hun tweeën nu. Put it off until tomorrow.

En de muziek die je nu hoort is van haar eerste grote platencontract. En dat was bij RCA Victor. En daar heeft ze grote successen mee behaald. En je hoorde van een dubbel album is dat eigenlijk. Een boxje met allemaal mooie informatie ook erbij. En daarin trof je dit nummer aan samen met Paul de Wegener. Maar ook de volgende. En die kennen we denk ik wel wat beter. Here You Come Again.

En Here I Come. En ik vertelde het al. Alle songs die zij schrijft en die zij zingt, die gaan ergens over. En ook zo ook de volgende, de Bargain Store. En dat is een soort metafoor voor als een vrouw zich misbruikt voelt door een geliefde die er vandoor gaat. En dan kun je wel weer jezelf in de recycling gooien eigenlijk. En wij noemen dat een kringloopwinkel. En in die kringloopwinkel kun je heel veel moois kopen als je goed zoekt. En je komt er vaak nog wel weer goed uit. En dat is de volgende song van Dolly Parton. Vaak ook heel verkeerd en vuil uitgelegd. Dolly Parton met de Bargain Store.

Ja, persoonlijk vind ik dat wel echt een heel mooi nummer, hoor. En al die metaforen die ze altijd gebruikt. En dat geldt voor veel meer muziek in de country. Dat de songs en de teksten die je hoort, die hebben vaak een dubbele of een driedubbele, soms zelfs een vierdubbele lading. En om dat te ontdekken daarin is toch wel heel erg mooi en rijk. En de volgende song is een duet samen met Ricky Van Shelton. Die is niet meer actief, maar hij heeft wel heel mooie muziek achtergelaten. Zo ook dit duet. En dat heet The Rocking Years.

En deze Dolly Parton die heeft natuurlijk grote hoogten bereikt. En ze is wereldberoemd geworden. Wat ik al zei bovenaan het uur. Dat is dat er op allerlei mogelijke manieren aandacht besteed is aan het overlijden van deze vrouw. Die 80 jaar heeft mogen worden. En niet vergeten mag worden dat zij altijd oog en aandacht heeft gehad voor anderen. Ze heeft heel veel betekend. Maar altijd als ze hielp, dan zat er een gedachte achter. En zij heeft veel samengewerkt ook, zoals je net al hoorde, met Ricky Van Shelton onder andere. Maar de volgende song die is samen met Billy Ray Cyrus, Tanya Tucker, Mary Chapin Carpenter, Katie Mattia en Pam Tillis. En dat is getiteld Romeo.

0: Nou, dat moet toch een feestje geweest zijn bij de opnames van dit nummer. Zo mooi dit, leuk.
1: Presentatie Jan Theo van Hout.
0: Ja, en dat ben ik. En we luisteren 2 uur lang alleen maar naar Dolly muziek.

Oh, wat een ellende toch in deze song. Je hoorde Dolly Parton van een album The Fairest of Them All. En dat zijn allemaal songs die ze gezongen heeft voordat ze echt beroemd werd. Voordat Dolly een pop-icoon werd. En voordat Dolly een cultureel fenomeen werd. En dit soort songs laten haar horen zoals zij in het begin was. En familie was erg belangrijk voor haar. Ze heeft ook heel veel gedaan om niet alleen haarzelf, maar ook haar familie verder te helpen in het leven. En volgens mij is ze daar ook redelijk goed in geslaagd. Je hoorde de song Daddy, Come and Get Me. En de volgende song is Mommy.

kleine dingen in het leven zijn het allerbelangrijkste. En ja, hoe zij dat dan weer op een poëtische manier beschrijft in deze song en zingt. Ja, is prachtig. En de volgende song is... ja, toch wel een van mijn favorieten van Dolly. En ja, niet alleen de muziek is prachtig, maar ook de boodschap daarin. Want je gaat luisteren naar Peace Train. En dat heeft zij ingezongen samen met de Ladies Smith Black Mambazo. Het is echt zo mooi. En luister naar die tekst.

Een monument van een song, prachtig. En wat een boodschap daarin. En geldt ook voor vandaag nog des te meer als toen dit nummer werd opgenomen. En nu de titelsong van het album Slow Dancing with the Moon.

Een prachtige song van haar album uit 1998, getiteld Hungry Again. En daarvan hoorde je de Paradise Road. En ook op datzelfde album staat de volgende song. En dat is nu ook volledig op haar van toepassing. Dolly Parton met When Jesus Comes Calling for Me.

in haar geloof. Dat stak ze niet onder stoelen of banken. En deze song die is echt ook een monument van ja, haar getuigende van haar geloof. En over wat het leven inhoudt en waar ze naartoe leefde. En de volgende song is nog weer eentje van samen met Porter Wagoner. If teardrops were pennies.

En als laatste song in het eerste uur van In The Country hoor je Martina McBride samen met Dolly Parton. I Still Miss Someone.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

Dit is In The Country met Jan Theo van Hout voor Country Music at its Best.

0: included in this collection of songs lovingly created by my relatives. This is our story. It's a testament to the enduring power of music and family. It's buried deep in our Smoky Mountain DNA.
1: Ja, ik kon het zelf niet beter vertellen, dus ik denk ik laat Dolly maar even aan het woord. En nou moet ik even schakelen met mijn cd'tje. Nou, dat is al gebeurd. Dan gaan we nog een stukje horen van diezelfde Jake Owens, waar zij dus over vertelde, samen met Dolly Parton. I'll Live in Glory.

Do You Hear the Robin Sing? En dit is van een album waarvan zij zelf zegt: dit is een verzameling van songs die voor mijzelf het meest favoriet zijn. En dat hoorde je natuurlijk niet direct door deze tekst, maar dat zij wel een liefhebber is van de natuur en van de dingen om haar heen, dat blijkt wel uit deze song. Do You Hear the Robin Sing? En ja, dat is dus een favoriete song van haarzelf. Heel erg leuk. En snel door, want de tijd die vliegt voorbij met al die prachtige songs. A Friend Like You.

Oh, cool. En dit nummer dat is terug te vinden op een album dat is getiteld I Believe in You. En dat zijn allemaal kinderliedjes. Of in elk geval songs op die voor kinderen bedoeld zijn. Heel erg leuk ook. Want naast de natuur en allerlei andere zaken waarin zij geïnteresseerd was, had zij ook veel liefde voor kinderen. En dan gaan we nu luisteren naar een song die volgens mij als allerlaatste, voordat ze stierf, naar buiten is gebracht.

0: Je hoorde nu Son of Jolene. En deze song die heeft zij als laatste uitgebracht voordat zij stierf. Samen met Bells. En dat is een naam die mij verder nog niet zoveel zei. Maar ik ben een beetje ingedoken. Ik heb muziek daarvan opgezocht en beluisterd. En dat klinkt totaal niet verkeerd. Dus deze samenwerking was natuurlijk ook hartstikke leuk. Het vervolg op Jolene. Het overbekende nummer die we niet draaien in de country vandaag. En in 2022 werd zij tot haar eigen verrassing ook uitgenodigd om opgenomen te worden in de Rock and Roll Hall of Fame. En in 2022 vond dat plaats op 5 mei en op 5 november van datzelfde jaar werd zij daar daadwerkelijk ook opgenomen. En daar heeft zij, toen zei ze van ja, als ik dan toch in die Rock and Roll Hall of Fame werd opgenomen, dan moet ik dat natuurlijk wel ook verdienen. Want ze had het gevoel dat ze dat niet verdiende. Dus toen heeft ze een compleet rockalbum uitgebracht. En de introductie op dat rockalbum, daar ga je nu eens eventjes naar luisteren.
1: Would anybody want to be in rock and roll?
2: Oh, honey, she says it's her dream. It's her passion.
1: That's passion? Give me a break.
3: Well, I'm gonna be in rock and roll whether you two like it or not.

0: music.
1: Mama's yelling from the kitchen.

Een beter bewijs bestaat er niet van de veelzijdigheid van Dolly Parton in deze song Rockstar. En dit is een album waar 30 songs op staan. En ik kan me herinneren dat het nog maar net uit was. En toen werd er ook nog weer een deluxe version werd er uitgebracht met nog weer extra nummers erop. Maar dat heb ik maar even gelaten voor wat het was. En ja, deze Dolly Parton die werd dus opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Maar daarnaast werd zij ook in 1999 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. In 1986 werd zij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Want ik heb je al verteld dat zij in het begin van haar carrière niet zozeer een platencontract had, maar een publishing deal om liedjes te schrijven voor andere namen. En zij werd ook nog opgenomen in 2009 in de Gospel Music Hall of Fame. En ja, zij is dus echt een van de meest onderscheidende artiesten die er bestaan. En je hoorde dus in 2009 dat ze werd opgenomen in de Gospel Music Hall of Fame. En ze heeft dus ook best wel veel gospel muziek uitgebracht en ook veel samenwerkingen gedaan. En daarvan ga je luisteren naar de volgende samenwerking. Zach Williams samen met Dolly Parton. There Was Jesus. MUZIEK

0: Prachtig, deze Song of Faith and Inspiration van Dolly Parton. Dit nummer dat is terug te vinden op een album wat heruitgebracht is van My Tennessee Mountain Home. En dat is een extra song die erop staat. Dus verder nergens anders te vinden en zelfs niet op de streamingdiensten. Maar wel op dit album, Sacred Memories. En ja, we gaan nog even een klein half uurtje door met muziek alleen maar van Dolly Parton. En ook de volgende, dat is ook heel onlangs pas uitgebracht. Het is een song die werd uitgebracht ter ere en ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag. En op deze song doen mee Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah en Reba McEntire. En is getiteld Light of a Clear Blue Morning.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

En toen kwam er in 2008 kwam er een album uit. Inmiddels had ze haar eigen platenlabel al gevormd op Dolly Records. En daar hoorde je de titelsong van dat album, Backwoods Barbie. En daarin legt ze een klein beetje uit over zichzelf. En dat je niet alleen maar de buitenkant moet beoordelen. En deze song die staat op een album van 12 songs. Maar later nou ook een album zijn uitgebracht exclusief op het Cracker Barrel label. Dus alleen maar verkrijgbaar in Amerika. En daar heb ik 3 extra songs op staan. En 2 van die 3 songs, daar gaan we naar luisteren. Als eerste Rose of My Heart.

En als ik dit zo hoor, dan vraag ik mij echt af waarom dit niet ook gewoon uitgebracht is op een regulier album. Geen idee, maar het is werkelijk prachtig gezongen. En dan kwam er in 1987 een album uit, Trio genaamd. En dat was ook zeer succesvol. En in 1999 deden ze dat nog eens een keer dunnetjes over.

En wie zijn dat dan, dat trio? Nou, dat zijn Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt. En wat ik al zei, eerst in 1987 kwam hun deel 1 kwam eruit. En in 1999 deel 2. En toen kwam er in 2016 een verzamelboxje kwam eruit met 3 cd's daarin. En op die derde cd 20 tracks. En dat zijn allemaal alternatieve opnames en nog niet uitgebrachte songs. Dus ja, dat lag allemaal nog op de plank. En dat hebben ze er toen maar mooi bij gestopt. En ja, ik was toch wel zo eager om dan dat album ook maar aan te schaffen. En vanaf dat album draaien we Waltz Across Texas Tonight. Dit heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord, of bijna nooit.

Ja, en er is nog veel meer beschikbaar gekomen in haar latere jaren. Want ook kwam er een boek uit van haar. Run, Rose, Run heet dat boek. En de muzikale begeleiding daarbij kwam op een speciaal album. Ook weer met 12 tracks erop. En we gaan luisteren naar de titelsong. En daarmee sluit ik ook deze bijzondere uitzending sluit ik af. En ik bedank jullie voor het luisteren. En ik heb nog zoveel over. Misschien ga ik volgende week nog wel een keer wat van Dolly draaien. Maar dat moet ik nog even over nadenken. Bedankt hoor. Tot volgende week. Run.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

of the

0: TV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden.